and paper.

0: nieuws van 3 uur.
1: Goedendag, ik ben Richard Grootbot. Klimaatdemonstranten die vandaag de A12 blokkeren zijn allemaal aangehouden. Hart voor Den Haag pleitte al voor een procesverbaal voor alle demonstranten in reactie op de blokkade van vandaag. Enkele tientallen actievoerders blokkeerden aan het begin van de middag korte tijd de snelweg. De Haagse burgemeester Van Zanen heeft daarop de politie opgedragen onmiddellijk een einde te maken aan de actie. Er is geen snelle oplossing voor de parkeerproblemen in de Haagse wijk Tuinen van Morgenstond, zegt de nieuwe wethouder Adil Mahmoud na klachten uit de buurt over de invoering van betaald parkeren. Wijkbewoners stellen dat alternatieve parkeerplekken voor hen geen oplossing zouden zijn. Ze krijgen geen parkeervergunningen en de parkeergarage in de buurt heeft te weinig ruimte over. De wethouder gaat wel in gesprek, maar blijft bij de uitgangspunten van het Haagse parkeerbeleid. De Europatunnel in Zoetermeer is opnieuw open, een paar dagen eerder dan gedacht. Eigenlijk was dit weekende bedoeld voor de laatste werkzaamheden, maar die zijn al afgerond. De tunnel was 6 weken dicht vanwege groot onderhoud. Er komt nog een muurschildering op de tunnelmuur, maar die kan door de kunstenaar worden gemaakt terwijl de tunnel al wel open is. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: nieuws van 4 uur.
1: Goedendag, ik ben Richard Grootbot. Klimaatdemonstranten die vandaag de A12 blokkeren zijn allemaal aangehouden. Hart voor Den Haag pleitte al voor een procesverbaal voor alle demonstranten in reactie op de blokkade van vandaag. Enkele tientallen actievoerders blokkeerden aan het begin van de middag korte tijd de snelweg. De Haagse burgemeester Van Zanen heeft daarop de politie opgedragen onmiddellijk een einde te maken aan de actie. Er is geen snelle oplossing voor de parkeerproblemen in de Haagse wijk Tuinen van Morgenstond, zegt de nieuwe wethouder Adil Mahmoud na klachten uit de buurt over de invoering van betaald parkeren. Wijkbewoners stellen dat alternatieve parkeerplekken voor hen geen oplossing zouden zijn. Ze krijgen geen parkeervergunningen en de parkeergarage in de buurt heeft te weinig ruimte over. De wethouder gaat wel in gesprek, maar blijft bij de uitgangspunten van het Haagse parkeerbeleid. De Europatunnel in Zoetermeer is opnieuw open, een paar dagen eerder dan gedacht. Eigenlijk was dit weekende bedoeld voor de laatste werkzaamheden, maar die zijn al afgerond. De tunnel was 6 weken dicht vanwege groot onderhoud. Er komt nog een muurschildering op de tunnelmuur, maar die kan door de kunstenaar worden gemaakt terwijl de tunnel al wel open is. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Nu het nieuws van 5 uur.
1: Goedendag, ik ben Richard Grootbot. Klimaatdemonstranten die vandaag de A12 blokkeren zijn allemaal aangehouden. Hart voor Den Haag pleitte al voor een procesverbaal voor alle demonstranten in reactie op de blokkade van vandaag. Enkele tientallen actievoerders blokkeerden aan het begin van de middag korte tijd de snelweg. De Haagse burgemeester Van Zanen heeft daarop de politie opgedragen onmiddellijk een einde te maken aan de actie. Er is geen snelle oplossing voor de parkeerproblemen in de Haagse wijk Tuinen van Morgenstond. Dat zegt de nieuwe wethouder Adil Mahmoud na klachten uit de buurt over de invoering van betaald parkeren. Wijkbewoners stellen dat alternatieve parkeerplekken voor hen geen oplossing zouden zijn. Ze krijgen geen parkeervergunningen en de parkeergarage in de buurt heeft te weinig ruimte over. De wethouder gaat wel in gesprek, maar blijft bij de uitgangspunten van het Haagse parkeerbeleid. De Europatunnel in Zoetermeer is opnieuw open, een paar dagen eerder dan gedacht. Eigenlijk was dit weekende bedoeld voor de laatste werkzaamheden, maar die zijn al afgerond. De tunnel was 6 weken dicht vanwege groot onderhoud. Er komt nog een muurschildering op de tunnelmuur, maar die kan door de kunstenaar worden gemaakt terwijl de tunnel al wel open is. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

FM. Muziek uit Den Haag. Hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags. De Vrij Mibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

0: Het nieuws van 6 uur.
1: Goedendag, ik ben Richard Groenpot. Klimaatdemonstranten die vandaag de A12 blokkeren zijn allemaal aangehouden. Hart voor Den Haag pleitte al voor een procesverbaal voor alle demonstranten in reactie op de blokkade van vandaag. Enkele tientallen actievoerders blokkeerden aan het begin van de middag korte tijd de snelweg. De Haagse burgemeester Van Zanen heeft daarop de politie opgedragen onmiddellijk een einde te maken aan de actie. Er is geen snelle oplossing voor de parkeerproblemen in de Haagse wijk Tuinend van Morgenstond, zegt de nieuwe wethouder Adil Mahmoud na klachten uit de buurt over de invoering van betaald parkeren. Wijkbewoners stellen dat alternatieve parkeerplekken voor hen geen oplossing zouden zijn. Ze krijgen geen parkeervergunningen en de parkeergarage in de buurt heeft te weinig ruimte over. De wethouder gaat wel in gesprek, maar blijft bij de uitgangspunten van het Haagse parkeerbeleid. De Europatunnel in Zoetermeer is opnieuw open, een paar dagen eerder dan gedacht. Eigenlijk was dit weekende bedoeld voor de laatste werkzaamheden, maar die zijn al afgerond. De tunnel was 6 weken dicht vanwege groot onderhoud. Er komt nog een muurschildering op de tunnelmuur, maar die kan door de kunstenaar worden gemaakt terwijl de tunnel al wel open is. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: FM. Nu het nieuws van 7 uur.
3: Goedendag, ik ben Richard Grootbot. Klimaatdemonstranten die vandaag de A12 blokkeren zijn allemaal aangehouden. Hart voor Den Haag pleitte al voor een procesverbaal voor alle demonstranten in reactie op de blokkade van vandaag. Enkele tientallen actievoerders blokkeerden aan het begin van de middag korte tijd de snelweg. De Haagse burgemeester Van Zanen heeft daarop de politie opgedragen onmiddellijk een einde te maken aan de actie. Er is geen snelle oplossing voor de parkeerproblemen in de Haagse wijk Tuinend van Morgenstond, zegt de nieuwe wethouder Adil Mahmoud na klachten uit de buurt over de invoering van betaald parkeren. Wijkbewoners stellen dat alternatieve parkeerplekken voor hen geen oplossing zouden zijn. Ze krijgen geen parkeervergunningen en de parkeergarage in de buurt heeft te weinig ruimte over. De wethouder gaat wel in gesprek, maar blijft bij de uitgangspunten van het Haagse parkeerbeleid. De Europatunnel in Zoetermeer is opnieuw open, een paar dagen eerder dan gedacht. Eigenlijk was dit weekende bedoeld voor de laatste werkzaamheden, maar die zijn al afgerond. De tunnel was 6 weken dicht vanwege groot onderhoud. Er komt nog een muurschildering op de tunnelmuur, maar die kan door de kunstenaar worden gemaakt terwijl de tunnel al wel open is. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner.
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
8: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
9: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
10: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
11: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
12: Goedendag, ik ben Richard Grootbot. Klimaatdemonstranten die vandaag de A12 blokkeren zijn allemaal aangehouden. Hart voor Den Haag pleitte al voor een procesverbaal voor alle demonstranten in reactie op de blokkade van vandaag. Enkele tientallen actievoerders blokkeerden aan het begin van de middag korte tijd de snelweg. De Haagse burgemeester Van Zanen heeft daarop de politie opgedragen onmiddellijk een einde te maken aan de actie. Er is geen snelle oplossing voor de parkeerproblemen in de Haagse wijk Tuinend van Morgenstond, zegt de nieuwe wethouder Adil Mahmoud na klachten uit de buurt over de invoering van betaald parkeren. Wijkbewoners stellen dat alternatieve parkeerplekken voor hen geen oplossing zouden zijn. Ze krijgen geen parkeervergunningen en de parkeergarage in de buurt heeft te weinig ruimte over. De wethouder gaat wel in gesprek, maar blijft bij de uitgangspunten van het Haagse parkeerbeleid. De Europatunnel in Zoetermeer is opnieuw open, een paar dagen eerder dan gedacht. Eigenlijk was dit weekende bedoeld voor de laatste werkzaamheden, maar die zijn al afgerond. De tunnel was 6 weken dicht vanwege groot onderhoud. Er komt nog een muurschildering op de tunnelmuur, maar die kan door de kunstenaar worden gemaakt terwijl de tunnel al wel open is. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: staalstiel. Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
1: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
2: Dus het maken van staal wordt schoner.
3: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
4: Maar moet dat dan in Nederland?
5: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
0: En wat levert dat dan op?
3: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
0: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
6: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
9: FM. Nu het nieuws van 9 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Richard Grootbot. 4 klimaatactivisten zitten nog altijd vast na de blokkade op de A12 gisteren. In totaal werden 53 actievoerders door de politie aangehouden. 2 van de actievoerders die nog vastzitten wilden zich niet legitimeren. De andere 2 zitten vast wegens het opzettelijk versperren van het verkeer. Volgens de politie had de ene zich verkleed als verkeersregelaar. De andere ging op de motorkap van een aankomende auto liggen en probeerde zo het verkeer te stoppen. Het Openbaar Ministerie moet nu besluiten of de aangehouden actievoerders ook daadwerkelijk worden vervolgd. Bewoners van de Schansenwijk in Leiderdorp maken zich zorgen over de sfeer rond een voetbalkooi in hun buurt. Ze klagen over lawaai, ruzies en jongeren die volgens hen voor overlast zorgen. BOA's surveilleren nu extra rondom de kooi. Volgens buurtbewoners komen er ook jongeren van buiten de wijk die voor overlast zorgen. In maart waren de verkiezingen, maar na een hele zomer praten kunnen de partijen in Leidschendam-Voorburg weer terug naar de onderhandelingstafel. PRO heeft het voorlopige akkoord met andere partijen in de gemeente aan de kant geschoven. De mogelijke bouw van vakantiewoningen in het recreatiegebied Vlietland was voor PRO een onoverkomelijk punt. Andere partijen reageren teleurgesteld. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Scheveningen tot het Zuiderpark. De sound van de stad hoor je hier. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet. Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags. De Vrij Mibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

0: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Richard Grootbot. Vier klimaatactivisten zitten nog altijd vast na de blokkade op de A12 gisteren. In totaal werden 53 actievoerders door de politie aangehouden. Twee van de actievoerders die nog vastzitten wilden zich niet legitimeren. De andere twee zitten vast wegens het opzettelijk versperren van het verkeer. Volgens de politie had de ene zich verkleed als verkeersregelaar. De andere ging op de motorkap van een aankomende auto liggen en probeerde zo het verkeer te stoppen. Het Openbaar Ministerie moet nu besluiten of de aangehouden actievoerders ook daadwerkelijk worden vervolgd. Bewoners van de Schansenwijk in Leiderdorp maken zich zorgen over de sfeer rond een voetbalkooi in hun buurt. Ze klagen over lawaai, ruzies en jongeren die volgens hen voor overlast zorgen. Boa's surveilleren nu extra rondom de kooi. Volgens buurtbewoners komen er ook jongeren van buiten de wijk die voor overlast zorgen. In maart waren de verkiezingen, maar na een hele zomer praten kunnen de partijen in Leidschendam-Voorburg weer terug naar de onderhandelingstafel. PRO heeft het voorlopige akkoord met andere partijen in de gemeente aan de kant geschoven. De mogelijke bouw van vakantiewoningen in het recreatiegebied Vlietland was voor PRO een onoverkomelijk punt. Andere partijen reageren teleurgesteld. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.
1: New York.

0: stuw. Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
1: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
2: Dus het maken van staal wordt schoner.
3: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
4: Maar moet dat dan in Nederland?
5: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
0: En wat levert dat dan op?
3: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
0: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
6: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
7: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
8: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Richard Grootbot. 4 klimaatactivisten zitten nog altijd vast na de blokkade op de A12 gisteren. In totaal werden 53 actievoerders door de politie aangehouden. 2 van de actievoerders die nog vastzitten wilden zich niet legitimeren. De andere 2 zitten vast wegens het opzettelijk versperren van het verkeer. Volgens de politie had de ene zich verkleed als verkeersregelaar. De andere ging op de motorkap van een aankomende auto liggen en probeerde zo het verkeer te stoppen. Het Openbaar Ministerie moet nu besluiten of de aangehouden actievoerders ook daadwerkelijk worden vervolgd. Bewoners van de Schansenwijk in Leiderdorp maken zich zorgen over de sfeer rond een voetbalkooi in hun buurt. Ze klagen over lawaai, ruzies en jongeren die volgens hen voor overlast zorgen. BOA's surveilleren nu extra rondom de kooi. Volgens buurtbewoners komen er ook jongeren van buiten de wijk die voor overlast zorgen. In maart waren de verkiezingen, maar na een hele zomer praten kunnen de partijen in Leidschendam-Voorburg weer terug naar de onderhandelingstafel. Pro heeft het voorlopige akkoord met andere partijen in de gemeente aan de kant geschoven. De mogelijke bouw van vakantiewoningen in het recreatiegebied Vlietland was voor Pro een onoverkomelijk punt. Andere partijen reageren teleurgesteld. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
10: Dank Richard voor het nieuws. Tijd voor dit.
8: Nu de nieuwe Van Nierop op jouw stadsradio.
10: Met een klassieker van Earth and

0: doorbraaksingle van Earth and Fire in 69, geschreven door George Corman. Junie Kaagman overleed deze zomer. En zij was natuurlijk de leadzangeres daarvan. En nog veel meer, zeker in de jaren daarna. Heel belangrijk voor de Nederlandse popmuziek geweest.
1: De nieuwe Van Nierop met Rico Van Nierop.
0: Goedemorgen, jongens, meisjes, dames en heren en mensen die zich anders identificeren. Welkom bij de Zondag van Den Haag FM. En het nieuwe seizoen start. Seasons. Het nieuwe seizoen, het nieuwe schoolseizoen begint bijvoorbeeld morgen voor heel veel mensen. En voor sommigen wat later en sommigen zijn alweer lang begonnen. Het is weer regenachtig weer hier in Den Haag. En van alles start weer op, zo ook op Den Haag FM. Veel vrijwilligersprogramma's. Op de zondag hebben we vooral vanmiddag, ik denk, sport. Er is sport na tweeën. En tot die tijd, het Hoordrijk begint volgende week pas. En kunst ligt half september ongeveer. Dus je zult het nog even met mij moeten doen en met nieuwe muziek. Maar dat is maar goed ook, want er kwam ontzaglijk veel uit deze zomer. Het was niet zo'n stille muziekzomer zoals andere zomers. Dus ik ga een soort recap maken van de afgelopen zomer met aandacht voor enkele overleden artiesten. Bonnie Tyler zal volgend uur even voorbij komen. En vooral het derde uur vanaf 1 uur staat in het teken van Glenn Hansard en Dolly Parton. Dolly Parton was natuurlijk deze week nieuws. Veel muziek van hen dus later. Maar volgend uur heel veel albums die deze zomer uitkwamen. De Womack Sisters, Phoebe Bridgers, Sam Smith, Jack White, The Strokes. Wat hebben we nog meer? Alison Russell, Charlie XCX, Ariana Grande. Dat allemaal volgend uur. Dit uur vooral veel singles die de afgelopen zomer uitkwamen. Bijvoorbeeld Direct, dat is eigenlijk pas afgelopen vrijdag. En Rihanna. Van de Indian Olivia Rodrigo had een nieuwe single vorige week. We hebben een nieuw werk van Meek en Beyoncé al eerder deze zomer. Laten we beginnen met het eerste drietal, een beetje in de hip-hop sferen. No Name was terug met Squatter, hoor je straks als derde. Daarvoor Sabri met het prachtige Voices in My Head. En als eerste een samenwerking tussen Tierra Whack, Likely 47 en Chad Hugo. En Chad Hugo, als je een beetje pophistorisch besef hebt, die zat natuurlijk, of zit natuurlijk samen met Pharrell Williams in het producers duo Neptunes en ook in NERD. Maar nu dus samen met Likely 47 en Tierra Whack, Jump Up, Widdy Up.

0: dragen we weer met overzicht van mooie releases van deze zomer. We gaan drie artiesten laten horen die niet altijd even actief zijn, of soms zelfs na lange tijd weer te horen zijn. Nova Star, Vlaamse artiest. Hoor je straks als derde. Today Yesterday kwam eerder deze zomer uit. En nou ja, die is eigenlijk altijd al met lange tussenposes dat hij nieuw werk uitbrengt. Dat is niet zo gek. Dus daarvoor Paul Heaton samen met Rihanna Downey. Favorite Kind of Idiot. Paul Heaton kennen we nog wel, de oudere luisteraar van de House Martins. Daar zat hij in. New Radicals als eerste. Dat is ook een band van lang geleden. Greg Alexander, Daniel Brisbois zitten daar onder andere in. You Get What You Give. Rond de eeuwwisseling was dat een hit. En ze hebben weer een nieuwe single. En die heeft alles te maken met de film van dezelfde titel. One Night Only. New Radicals.
1: Ow! God, are you up there?

0: fijn om Joost Zwegers weer te horen met een prachtig ouderwets goed klikkend liedje. Nova Star dus hier op de Haag FM.
1: De Haagse Nieuwe van deze week.
0: Nou, eigenlijk niet van deze week. Ja, eigenlijk toch wel. Maar ik heb er drie op een rijtje. Als derde hoor je Rianne en dat is de naam van wat vroeger de Indian was. Die is deze zomer van naam veranderd, de hele band. Dus het is nog steeds een band met altijd nog steeds Rianne als zangeres en voormalige songwriter. Maar nu dus onder de naam Rianne. Daarvoor Bye, ook al een naamverandering. Oftewel singer-songwriter Banner. Banner, man in het veld heet hij geloof ik in het geel. Heeft een nieuwe naam, die heet Bye. Staat volgende week trouwens op het Spotlight Festival hier in Den Haag. En dan als eerste Direct. Direct bracht deze zomer twee nieuwe singles uit. Eentje die kwam afgelopen vrijdag uit. Die hoor je straks. Die heet My Friend. Prachtige clip ook erbij. Gemaakt door Haagse kunstenaars. En overigens, je kunt op de streamers zien hoe lang het al duurt voor hun nieuwe album. Keep the Fire On uitkomt. 39 dagen, 12 uur, 36 minuten en 4 seconden. 3, 2, 1, Direct.

herkenbare sound en ook een herkenbare stem natuurlijk. Een Indian, maar dan onder een nieuwe naam, Rihanna. En dat was altijd al de zangeres, dus zoveel is er niet veranderd, toch? Bijna de hele band is ook gebleven. Drie tracks dan van Samantha Crane. Straks als derde Pot Country Call Return. First Aid Kit doet achtergrond vocaal. Daarvoor track team van Sydney Rose. En als eerste Olivia Rodrigo kwam voor de zomer al met een heel album. Daar staat deze track niet op. Deze track paste thematisch niet helemaal bij dat album. Dus toen komt hij nu uit als een charity single. Overigens, tekst Serena Joy is een verwijzing naar The Handmaid's Tale. Het boek en ook serie natuurlijk. Die heb ik niet gezien of gelezen. Dus wat dat exact inhoudt, weet ik niet. Maar het is in ieder geval een soort verkapte tegenstand tegen Trump. Olivia Rodrigo, Serena Joy.

Einhor Samantha Crane. Gebackupt door First Aid Kit Sydney Rose en Olivia Rodrigo daarvoor. Volgende drietal dan een beetje in de hip-hop soul sfeer. Geweldige doorbraaksingle wat mij betreft van Earth Sunchills. Daddy Died, heftige track, hoor je al straks als derde. Een nieuwe single van Beyoncé was er ook deze zomer. Morning Dew en als eerste Meek, ook een soort van doorgebroken hoor. Afgelopen maanden. Fabulous.

0: talentvolle rapper uit Chicago. Earth Sign Chills heet ze. Het clipje is ook heel indrukwekkend. Tijd voor dit.
1: Cover van de week.
0: Ja, het kwam niet van deze week, maar er kwam deze zomer een mooi album uit van Laura Marling. Geen eigen werk dit keer. Voor het eerst, na heel veel mooie singer-songwriter-platen van eigen werk, zeg maar. Nu een plaat met allemaal covers van een zekere Canadese kindermuzikant Raffi. Geen kind zelf, maar muziek voor kinderen. En Laura Sings Raffi heet de plaat dan ook. En er staat iets schattige Going on a Picnic op.

0: about the apples?
1: Did you bring the lemonade?
0: It's about the lemonade.
1: Did you bring the cookies?
0: It's about the cookies.
1: Ready for a picnic? Here we go. Going on a picnic, leaving right away. If it doesn't rain, we'll stay all day. Did you bring the seaweed?
0: It's about the seaweed.
1: Did you bring the hummus?
0: It's about the hummus.
1: Ready for a picnic? Here we go.
2: Vast ook haar eigen kind, gok ik dan. Going on a Picnic, leuk album. En zitten we eigenlijk al bij de albums van afgelopen zomer. Volgend uur heel veel. Shibuzi, Charlie XCX, Ariana Grande, Clio Soul, The Strokes. Dat allemaal volgend uur. Nu nog eventjes een paar albums die nu uitkwamen.
3: De nieuwe van Nierop, top 3.
2: Drie albums die deze week uitkwamen, of afgelopen vrijdag. Alabama Shakes, ze zijn weer terug. Another Life voor je straks als derde. Mike D daarvoor van de Beastie Boys. Ja, eerste soloplaat eigenlijk wat. What We Got. En als eerste ook een oude naam. En ook met nieuw werk, Erykah Badu, samen met The Alchemist. Hier zijn ze samen met Hot Baby. Plaat heet Before the World Blows. Leuke plaat hoor. Erykah Badu is gewoon terug. Tot straks.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Richard Grootbot. Vier klimaatactivisten zitten nog altijd vast na de blokkade op de A12 gisteren. In totaal werden 53 actievoerders door de politie aangehouden. Twee van de actievoerders die nog vastzitten wilden zich niet legitimeren. De andere twee zitten vast wegens het opzettelijk versperren van het verkeer. Volgens de politie had de ene zich verkleed als verkeersregelaar. De andere ging op de motorkap van een aankomende auto liggen en probeerde zo het verkeer te stoppen. Het Openbaar Ministerie moet nu besluiten of de aangehouden actievoerders ook daadwerkelijk worden vervolgd. Bewoners van de Schansenwijk in Leiderdorp maken zich zorgen over de sfeer rond een voetbalkooi in hun buurt. Ze klagen over lawaai, ruzies en jongeren die volgens hen voor overlast zorgen. BOA's surveilleren nu extra rondom de kooi. Volgens buurtbewoners komen er ook jongeren van buiten de wijk die voor overlast zorgen. In maart waren de verkiezingen, maar na een hele zomer praten kunnen de partijen in Leidschendam-Voorburg weer terug naar de onderhandelingstafel. PRO heeft het voorlopig akkoord met andere partijen in de gemeente aan de kant geschoven. De mogelijke bouw van vakantiewoningen in het recreatiegebied Vlietland was voor PRO een onoverkomelijk punt. Andere partijen reageren teleurgesteld. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: Dank je, Richard. Dan over naar...
0: Nu de nieuwe Van Nierop op jouw stadsradio. 100%
5: Haas. We beginnen met een ouwtje van Bonnie Tyler en Shaky Stevens. Rocking Good Way. Den Haag.

0: Het is alweer even geleden. Begin van de zomer overleed Bonnie Tyler, zangeres uit Engeland. En natuurlijk was er toen heel veel aandacht voor Total Eclipse of the Heart en It's a Heartache. Dat waren ook haar grote hits. Deze hoorde ik niet zo vaak. En dat is toch wel een heerlijk liedje. Samen met Shaker Stevens uit 84 en Rocking Good Way.
1: De nieuwe Van Nierop met Rico Van Nierop.
0: Ja, ik zei het vorige uur al, even nog geen kunstlicht en ook geen woordenrijk. Dus wat extra lang terugblikken op de releases van de afgelopen zomer. Volgend uur gaat het namelijk voornamelijk over Dolly Parton en Glenn Hansard. Twee andere overleden artiesten. Dit uur voornamelijk de albums die uitkwamen deze zomer. Eentje van Finn Wolfhard, ook bekend als acteur. The Strokes, Jack White, Womack Sisters, leuke soul. Phoebe Bridges, Sam Smith, allemaal later dit uur. Beginnen met Shaboozy. Charlie XCX en Ariana Grande. Ook alweer, denk ik, anderhalve maand geleden dat die platen uitkwamen. Stay hoor je van Ariana Grande. Straks als derde daarvoor Camera van Music Fashion Film van Charlie XCX. Niet zo groot als Brad, maar toch wel een leuke plaat. En als eerste The Outlaw. Titel is nog veel langer. Shaboozy, nieuwe album. En daarvan de single Till Sunday.

albumreleases van deze zomer. Shaboozy, Charlie XCX en als laatste Ariana Grande. En ik ga nog even door met deze zomer, maar dan net een beetje andersoortige muziek. Wat minder pop, een beetje soul, folk, indie. Alles bij elkaar. Cleo Soul, Together, Gentlewoman. Denk 2 weken geleden uitgebracht haar nieuwe album. Dat is Soul uit Engeland. En Alison Russell hoor je daarvoor met In the Hour of Chaos. Dat is meer folk, maar toch ook wel enigszins soul-invloeden. Norah Jones zingt trouwens mee op die track. Als eerste nieuwe indie-naam. Francis of Delirium. Run, Run, Pure Beauty heet die plaat. En deze track heet It's a Beautiful Life. Francis of Delirium hier op Dragenvecht.

Leo Soul, nieuw album uit, los van haar band Salt. Dat ken je natuurlijk ook wel. Nee, gewoon weer een nieuwe plaat, Gentle Woman. En nou, het is bijna halverwege dit programma, want ik ga tot 2 uur door. Met nog veel muziek van Dolly Parton en Glenn Hansard volgend uur. En dit uur nog veel albums. Beetje miserig weer buiten, winderig hier op het spui. Wat hebben we nu? 3 tracks. Beetje in de rockhoek. Ze eindigden net heel rustig, maar we gaan wat steviger zoeken. Yard Act, nieuw album. Hoor je straks als derde The Thrill of the Chase. Daarvoor Jack White heeft ook weer zijn nieuwe plaat. She's in a Frenzy. Die is lekker bezig. Goeie plaat weer. En als eerste acteur en uit bijvoorbeeld Stranger Things. Maar ook muzikant Finn Wolfhard heeft een nieuwe plaat. Fire from the Hip. En je hoort daarvan Common Side Effects. Beetje Brits, beetje Kinks-achtig.

Wauw, lekker bezig hoor. Yard Act, Thrill of the Chase. You're gonna need a little music, inderdaad. Dat hebben we nodig. Meer stevige muziek is er. Willow, dat is overigens niet zo stevig. Mooie plaat. Daar is straks de Fred van. Daarvoor doorbraak band van de laatste tijd. West Side Cowboy deden het voorprogramma van Geese onder andere. En stonden op London Calling en op Glastonbury ook. Daarvan ga je horen Kickstones. En als eerste de Strokes. Die kennen we al een jaar of 25. En hebben gewoon weer een lekkere nieuw

Alleen maar goede albums, natuurlijk. Want ik maak een overzicht van de beste albums van deze zomer die uitkwamen. Die hoorde Willow Smith, The Fred heet haar plaat. Daarvoor West Side Cowboy en The Strokes. Volgende drie dat dan een beetje soul. Toch vooral soul, hip-hop ook enigszins. Womack Sisters hebben een album uit. Dat heet ook gewoon The Womack Sisters. Volgens mij hun eerste Laughter and Tears hoor je van hen strakjes als derde. Daarvoor Rhapsody bracht eerder deze zomer al een prachtige single God Got a Afro uit. Nu is er een heel album dat zo heet. No Way ga je daarvan horen. Strakjes als tweede en als eerste Jungle. Voorheen was dat een duo van twee buurjongens. Josh Lloyd Watson en Tom McFarland. Buurjongens dus. En die hadden elke keer andere vocalisten die ze erbij vroegen. Nu hebben ze een vaste vocalist erbij. En ook een beetje een vaste sound. Fijne muziek wat mij betreft. Die zangeres is trouwens Lydia Kitto.

hele fijne ouderwets klinkende soul van de Womack Sisters. En ja, dat is familie van uit de beruchte Sam Cooke, Bobby Womack, Womack en Womack familie. Drie zusjes met een nieuw album. Dus we gaan naar drie nieuwe albums. Phoebe Bridges, 2 weken uit denk ik. Last Weekend, na 6 jaar eindelijk weer een soloplaat van haar. Natuurlijk was er wel Boy Genius tussendoor. Prachtige plaat. Daarvoor Stella Lefty, doorgebroken artiest van de afgelopen half jaar denk ik. Een beetje in de country hoek. Summer You Were Mine. En als eerste Feeling Returns. Hier is Laura Veers op de Nagevem.

voortreffelijke nieuwe plaat van Phoebe Bridgers. Lost Weekend heet die plaat. Een beetje experimenteel in het verleden. Straks na veel aandacht voor Glenn Hansard en Dolly Parton. En wat betreft de albums van deze zomer, ik twijfel nog welke ik het beste vind. Of die van Phoebe Bridgers of die van Sam Smith. Heet Hazel Eyes, is ook net 2 weken uit. Two City Choir doet mee op deze prachtige Oh Mother. Tot straks. You.

0: met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
9: FM. Nu het nieuws van 1 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Richard Grootbot. Vier klimaatactivisten zitten nog altijd vast na de blokkade op de A12 gisteren. In totaal werden 53 actievoerders door de politie aangehouden. Twee van de actievoerders die nog vastzitten wilden zich niet legitimeren. De andere twee zitten vast wegens het opzettelijk versperren van het verkeer. Volgens de politie had de ene zich verkleed als verkeersregelaar. De andere ging op de motorkap van een aankomende auto liggen en probeerde zo het verkeer te stoppen. Het Openbaar Ministerie moet nu besluiten of de aangehouden actievoerders ook daadwerkelijk worden vervolgd. Bewoners van de Schansenwijk in Leiderdorp maken zich zorgen over de sfeer rond een voetbalkooi in hun buurt. Ze klagen over lawaai, ruzies en jongeren die volgens hen voor overlast zorgen. Boa's surveilleren nu extra rondom de kooi. Volgens buurtbewoners komen er ook jongeren van buiten de wijk die voor overlast zorgen. In maart waren de verkiezingen, maar na een hele zomer praten kunnen de partijen in Leidschendam-Voorburg weer terug naar de onderhandelingstafel. PRO heeft het voorlopig akkoord met andere partijen in de gemeente aan de kant geschoven. De mogelijke bouw van vakantiewoningen in het recreatiegebied Vlietland was voor PRO een onoverkomelijk punt. Andere partijen reageren teleurgesteld. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
11: Dank Richard voor het nieuws. Het is overigens al middag, hè? Goedemorgen, zeggend nieuwslezer. Tijd voor...
0: Nu de nieuwe Van Nierop op jouw stadsradio. 100%
11: Haas. Tijd voor Oudje van Glenn Hendst en de Frames uit 96 Revelate.

0: grunge meets folk. Glenn Hansard en The Frames, zijn eerste band uit 96. Eerste album, Fitzcarraldo. Prachtig werk. Meer over hem straks.
1: De nieuwe Van Nierop met Rico Van Nierop.
0: Ja, nog een uurtje. Nog één uurtje tot aan 2 uur. Dan gaat de sport beginnen hier op de zender. Maar volgende week is er weer gewoon het Woordenrijk. Poëzie en gesprekken erover op dit moment, zeg maar, vanaf 1 uur. Maar nu nog een uurtje muziek. En wel terugblikken op de afgelopen zomer betekent ook... Ik had al Bonnie Tyler en Johnny Kaagman eerder. Ook enkele doden muzikanten herdenken. Dolly Parton straks, maar eerst maar eens even Glenn Hansard. De eerste muzikant brak door met The Frames, maar eigenlijk met terugwerkende kracht kende ik hem persoonlijk dus al als in de rol van bassist in de film, de muziekfilm The Commitments, begin jaren 90, geweldige film van Alan Parker. Ga die checken. Hij zat dus ook in de band The Frames, trad veel op straat in Dublin en omgeving. Met The Frames zag ik hem ook een keer hier in het paard. Denk een jaar of 25 geleden of zo. Geweldig optreden wat dat betreft. Toen had ik nog niet zo door dat de zanger van die band ook een eigen carrière begonnen was, zeg maar. Een solo carrière al had. We gaan 3 tracks horen. De strakjes als derde Take Heart uit 2022 samen met Markita Iglova en Ukrainian Action. Dan weet je waar die track voor bedoeld is. Daarvoor samen met Markita Iglova, met wie hij samen in een film Once speelde. Het liedje Falling Slowly, waarvoor ze ook een Oscar wonnen voor het beste liedje. Terwijl de film helemaal niet zo'n grote bekende film was, werd het daarna wel een prachtige film. En als eerste nog eentje van The Frames, Star Star.

have reason to sing, but we're not giving in. Take heart.

Take Heart, Glenn Hansard, Markita Irglova en Ukrainian Action. Tijdens een uitvaart van Glenn Hansard was er ook aandacht voor Oekraïne. En Markita Irglova deed ook nog iets tijdens. Ik zag overigens Glenn Hansard na de Frames nog 3 keer live. Alle 3 keren in Den Haag. 2 keer op Crossing Border. 1 keer dus samen met Markita Irglova. Een prachtig concert in de Schouwburg. Tijdens Crossing Border. Dat was ook de keer daarna, toen onder zijn eigen naam. En toen was het alleen Glenn Hansard dus, maar wel met een volledige band. En behoorlijk, eigenlijk ook weer een soort soulrevue, zoals de Commitments. Geweldig optreden. Een van de beste optredens die ik ooit gezien heb. Crossing Border, een jaar of 10, 12 geleden, denk ik. En de laatste keer dat ik hem zag, was 2 jaar geleden. In het Zuiderparktheater, het Openluchttheater. Dat is een concert wat enigszins aan het verregenen was. Wat helemaal niet erg was, want het concert was geweldig. En de helft van het publiek werd op het podium erbij gevraagd. Nog 3 tracks van Hansard. Van zijn liveplaat van dit jaar, Don't Settle, hoor je This Gift. Samen met de Nederlandse zangeres Charlotte Blokhuis. Daarvoor Reckless Heart uit 2018 als eerste Song of Good Hope. Tijdens een uitvaart nog gezongen door Eddie Vedder. Hier is Glenn Hansard.

Don't Settle. Don't Settle heet zijn live plaat van dit jaar. Glenn Hansard was dit. Met Nederlandse zangeres Charlotte Blokhuis, bekende achternaam. Half uurtje Glenn Hansard, nu tijd voor een half uurtje Dolly Parton. Ook alleen maar eigen songs, ook een geweldige songwriter. Deze week overleden, 80-jarige leeftijd, dat kan je niet ontgaan zijn. Ook de vele nevenprojecten die mevrouw Parton had zijn voorbijgekomen. Het goede werk wat ze deed. Drie tracks als eerste. Applejack uit 77, lekker snel. Just Because I'm a Woman, een dramatische country. En beginnend met uit 1967 haar solo debuut. Ze heeft al wel met Porter Wagoner dan dingen gedaan als duo. Maar haar solo debuut Something Fishy. Geweldige ouderwetse country.

vrolijke, deze vrolijke Applejack van Dolly Parton staat op het repertoire van de Haagse zangeres Hanneke Laura. En die gaf een leuk interview over de invloed van Dolly Parton op haar eigen muziek. Voor het magazine 3 voor 12/Den Haag. Zoek dat even op. Parton brak natuurlijk door met songs als Jolene en I Will Always Love You. En het schijnt dat die twee songs op dezelfde dag geschreven zijn. Dat kan natuurlijk makkelijk eigenlijk als je kijkt naar hoeveel ze uitbracht. Echt, ik had het net over duo-partner Porter Wagoner. Ze bracht in de jaren eind jaren 60, begin jaren 70... echt minstens 2 albums en soms wel 3 albums per jaar uit. Nou, dan moet je ook wel af en toe gewoon meerdere liedjes per dag schrijven. Coat of Many Colors, I Will Always Love You, Jolene.

Code of Many Colors, liedje over armoede van Dolly Parton. En dat zetten ze ook weer om in mooie projecten, zoals het uitdelen van boeken aan kinderen. Maar ze nam het ook op voor homoseksuelen in bijvoorbeeld de AIDS-crisis. Een documentaire gefinancierd door haar. Aan alle kanten was ze met goed werk bezig, volgens mij. Coronavaccin gefinancierd, ook nog eens een keertje. En nog veel meer. Maar prachtige liedjes ook, daar keren we dan weer bij terug. Love is like a butterfly, early morning breeze. En als eerste Down from Dover. Een liedje over een tiener zwangerschap die niet goed gaat. Heftig liedje en een mooi ingeleefd liedje.

0: Oh,
1: schattig liedje natuurlijk. Love is like a butterfly, early morning breeze and down from Dover. Toch wel rustige country zou je dat kunnen noemen. Ik ga nog wat ander werk laten horen. Ook eind jaren 70, begin jaren 80. Een beetje rock in 9 to 5, de grote hit die bij de film hoorde. Leuke film ook. Daarvoor enigszins disco met I Wanna Fall in Love. En als eerste enigszins funky, Get Happy.

Ja, en dan is het nog maar 1980. Had ik nog veel verder kunnen gaan natuurlijk. Maar het is bijna 2 uur. Straks na 2 uur op deze zender meer sportnieuws. Onder andere Gert en Menno doen verslag van de ADO-mannen. Dat is pas om 2:30, geloof ik. Maar goed, ik had nog veel meer van Dolly Parton kunnen draaien. Ik heb er nog eentje. Een van die vele samenwerkingen die ze deed. Prachtige album Trio uit 87. Wildflowers, geschreven door Parton. Gezongen samen met Emmylou Harris en Linda Ronstadt. Tot de volgende keer.

0: Budget Ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
1: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Richard Grootbot. 4 klimaatactivisten zitten nog altijd vast na de blokkade op de A12 gisteren. In totaal werden 53 actievoerders door de politie aangehouden. 2 van de actievoerders die nog vastzitten wilden zich niet legitimeren. De andere 2 zitten vast wegens het opzettelijk versperren van het verkeer. Volgens de politie had de ene zich verkleed als verkeersregelaar. De andere ging op de motorkap van een aankomende auto liggen en probeerde zo het verkeer te stoppen. Het Openbaar Ministerie moet nu besluiten of de aangehouden actievoerders ook daadwerkelijk worden vervolgd. Bewoners van de Schansenwijk in Leiderdorp maken zich zorgen over de sfeer rond een voetbalkooi in hun buurt. Ze klagen over lawaai, ruzies en jongeren die volgens hen voor overlast zorgen. BOA's surveilleren nu extra rondom de kooi. Volgens buurtbewoners komen er ook jongeren van buiten de wijk die voor overlast zorgen. In maart waren de verkiezingen, maar na een hele zomer praten kunnen de partijen in Leidschendam-Voorburg weer terug naar de onderhandelingstafel. PRO heeft het voorlopige akkoord met andere partijen in de gemeente aan de kant geschoven. De mogelijke bouw van vakantiewoningen in het recreatiegebied Vlietland was voor PRO een onoverkomelijk punt. Andere partijen reageren teleurgesteld. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: 100% Haag. Yeah! Dit is Den Haag FM met nu Sportsignaal. Den Haag.
5: Ja, goedemiddag luisteraars. Zondag 30 augustus 2026. Uitzending 3035. En vandaag hebben we flitsen van de enige voetbalwedstrijd bij ons in de buurt. En wel in de vierde divisie B, de wedstrijd tussen HBS en Westlandia. Maar voordat we overgaan naar onze verslaggever Willem Modeveld, even de mededeling. De wedstrijd in de Eredivisie tussen FC Utrecht na 84 minuten 1 voor FC Utrecht, 3 per VSV. Maar nu over naar de enige echte Willem Modeveld.
6: Een hele goede middag, Hans. Wat zeg je dat mooi? De enige echte, inderdaad. De enige echte. En we weten dit, Hans. We zitten hier al in de eerste minuut bij, noem het maar, de nieuwe ronde, nieuwe kansenwedstrijd in die mooie vierde divisie. En dat is natuurlijk HBS tegen Westlandia. Ja. En je hoort het al op de achtergrond. De spelers zijn alweer druk bezig. Niet alleen met voetballen, maar ook met her en der de geluiden maken. Maar goed, we hebben dus een mooie wedstrijd. Oftewel, de wedstrijd is HBS Westlandia. Ja. En als we dan hebben over de wedstrijd, dan hebben we ook iemand nodig die de wedstrijd de goede banen moet leiden. En dat is niemand minder als Joren te Kloesen, oftewel de scheidsrechter. Ja, wat kan je verwachten? Heel veel. Het is ook sowieso een leuk tintje aan deze wedstrijd. Als je denkt, Romano Stoep, tweede jaar spelende bij Westlandia, speelt nu bij HBS. Zo makkelijk gaat het allemaal. Kan die vandaag potten breken? We gaan het zien, we gaan het horen en ik ga het verslaan. In ieder geval, lijkt me duidelijk, tweede minuut is ingegaan. De stand is gewoon nog 0-0.
5: Willem, nog even een vraagje. Hoe is het met de publieke belangstelling?
6: Hele goede vraag, Hans. De publieke belangstelling is redelijk. Ik had eigenlijk meer mensen verwacht. Ik heb ze nog niet allemaal hand kunnen geven. Dus ik heb ze ook niet allemaal kunnen tellen. Maar ik schat toch wel gauw 600-700 mensen. Maar Hans, het is geen wedstrijd. Pik HBS met 3500 man. Dus er is publieke belangstelling. De weersomstandigheden zijn niet goed. Maar in ieder geval, het is niet top druk. Maar bij deze, pak een beet. Even schatten, 600-700 man zijn er wel.
5: Nou Willem, dan hebben we gewoon 10.000 luisteraars. Je kunt meeluisteren naar Sportsignaal.
6: Heel goed Hans, heel goed jongen.
7: Sportsignaal Radio
8: met Hans Sloopmaker en Arnold Bosman.

0: uitzending gehoord. Onze enige Willem Molenveld. Ja, die zit op Kraaienhout. En die kan ons alles vertellen over HBS. Oftewel de Kraaien. Oftewel HBS tegen Westlandia.
1: Helemaal goed, Hans. Inderdaad, ik ga heel veel vertellen. Alles is een beetje veel. Maar inderdaad, we zitten al in de zesde minuut. Bij die stand natuurlijk van 0-0. Anders had ik de muziek zeker onderbroken. Ja, en wat zie je? Natuurlijk een beetje een aftastend begin. Het bekende verhaal natuurlijk. Waarbij HBS misschien iets meer, noem het maar, in balbezit is. En zoekende naar die vrijstaande man in die spitspositie. En natuurlijk de af en toe mee opkomende, noem het maar, Peter Verhoeven. We kennen de man, man in de centrale verdedigingsduo. Natuurlijk een steun en toeverlaat, zoals het heet bij HBS. Want ja, die man die staat daar echt. Hij is groot, hij is fors. En hij zet vaak ook nog heel veel lijn uit. Goed, je ziet nu de HBS opbouwende. Via die man die ik net noem, Peter Verhoeven. En dan gaat de bal richting inderdaad weer het middenveld. En dan zoekende naar de vrijstaande man. En in dit geval is dit een rechtsbuiten. En dat is Romero Navia. Ja, Juan Sebastian. Nou, ik ga hem niet elke keer hernoemen, want dan is je zendtijd bijna om. Maar goed, in dit geval gaat er een schot komen. Maar ja, dat gaat richting, noem het maar. Ja, wat is het? Land of nowhere, noem ik dan altijd maar. Richting inderdaad de houtrust. In ieder geval is het zo nog 0-0. En we gaan dus in de zevende minuut. Je ziet het. Ja, HBS zoekt naar de vrijstaande man. En probeert het dan met zijn afstandsschot. Wat inderdaad in dit geval ja, weinig voet in de aarde zet. En we weten, in de doel staat natuurlijk niemand minder bij Westlandia als Brian Jansen. En Brian Jansen, een goede keeper, zonder meer. Al de zijn lengte meehebbende, is dat een voordeel. Hoeft niet altijd. Goed, wat ook zeker een noemenswaardig iets is, is dat er een hele nieuwe grasmat is gekomen. Wat mij verbaast is dat er heel veel, noem het maar, bruine korreltjes op liggen. Hans, ik ben geen techneut, maar dat zal er ergens goed voor zijn. Maar er is een hele nieuwe grasmat gekomen. Is dat om het beter te laten voetballen? Wat de reden ook is. Je hoort altijd de, noem het maar, discussies. Wat is goed? Kunstgras of niet? Goed, een dieptebal op de desbetreffende spitsspeler. Maar komt dan niet aan. En dan is het gewoon een kwestie weer van terugspelen op de keeper. Het bekende verhaal natuurlijk. Zoekende. En we gaan richting de negende minuut. Bij die stand natuurlijk van 0-0.
0: Willem, zou je dat misschien na afloop kunnen vragen? Wat al die bruine korreltjes zijn?
1: Dat ga ik zeker doen, Hans. Zeker doen, Hans. Ik heb ze niet allemaal neergelegd, die bruine korreltjes.
0: Wat een tegenvaller.
1: Het zou wel ergens goed voor zijn. Ik denk dat ik heb her en der gehoord dat het eigenlijk naar boven komt. Ze hebben die grasmat neergelegd en dan komt het naar boven. Nou ja, Hans, je weet, ik heb twee linkerhanden. Dus zo technisch ben ik niet. Maar in ieder geval, het is 0-0. En dat is belangrijk voor de luisteraar.
0: Ja, luisteraars, ik zei het voordat we voor de eerste keer gingen naar HBS Westlandia. Nog even de tussenstand van Utrecht tegen PSV. Toen zei ik 1-3. Nou, PSV heeft het gas erop gezet. Want op dit moment, met denk ik nog 2 minuten te spelen, want ze zitten namelijk in minuut 94, is het zelfs 1-6 geworden. Een score voorlopig. De thuisploeg kwam in minuut 6 op voorsprong door Stefanov. 5 minuten later maken Ruben van Bommel de 1-1. En vlak voor rust zette Guus Til PSV op een 2-1 voorsprong. Terwijl het Haags kwartiertje inging, maar deze keer in Utrecht voor PSV, werd het in minuut 75 3-1 de Mauro Junior. Ja, en toen in de laatste 5 minuten ging helemaal het gas erop. Minuut 86 Sven Meinels 1-4. 2 minuten later Guus Til 1-5, zijn tweede. En tenslotte in de 93e minuut Sergio Dest. Dus die wedstrijd is wel gespeeld. En nu weer muziek.

0: zeggen, Willem Modeveld, nog even een mededeling voor de luisteraars. Want er is natuurlijk ook hockey. Helaas niet om de gouden plak spelen de heren. Ze spelen namelijk in België, in Waver, tegen Argentinië. En wel om de derde en vierde plaats, oftewel om het brons. Ze zijn daar 5 minuten bezig en de stand is nog dubbelblank. Ja, en straks hou ik u natuurlijk ook op de hoogte van onze plaatselijke trots Adel Den Haag. Die gaat straks over een dik kwartiertje beginnen in de Kuip tegen Feyenoord. En dan hoopt de ADO van de nul af te komen. Om 2:30 ook nog Willem II Heerenveen. Maar de wedstrijd die wel bezig is, HBS Westlandia.
1: Dat klopt helemaal, Hans. De wedstrijd is zeker bezig. En er zijn toch wel 2 momenten die eigenlijk belangrijk zijn geweest. Er was pakken bij 2-3 minuten geleden een steekballetje Romanus Doep. En er was dus echt ruimte voor in ieder geval niemand minder dan Navarro. En ja, hij schoot die bal hoog over. Maar pakken bij 1 minuut geleden was het eigenlijk 1-op-1 situatie. Het was Jeroen Spruit die daar een goede kans kreeg. Maar uiteindelijk staat natuurlijk niet de keeper. Die staat er niet voor Jan Joker in. En die keeper pakt die bal uitstekend. Het was een 1-op-1 situatie. Dus er lag echt wel ruimte. En er was echt wel kans. Ja, het is eigenlijk heel duidelijk. ABS heeft veel meer in, aan balbezit. Dat wil niet zeggen dat ze veel beter zijn. Nee, absoluut niet. Want nu neemt Westlandia weer over aan die rechterkant. Een combinatie zoekende. En de bal gaat naar het midden toe. En dan komt de bal uiteindelijk bij de voorzet. Ja, en dan is het gewoon een simpel balletje. En niemand minder als Syriaan Jovenaar pakt die bal heel rustig. Zoals hij net die 1-1 situatie ook meer dan uitstekend pakte. Goeie dieptebal op dit geval. Ja, weer die Navarro. Navarro kan er in dit geval net niet bij. Navio Romero, beter gezegd. Maar dat is dan in dit geval een combinatie van. En ja, dan zie je dus een, ja, in dit geval weer een proberen eruit te komen van Westlandia. En dan gaat de bal uiteindelijk over de zijlijn. Je ziet dus, de kansjes zijn er dus wel geweest. Noem het maar kansjes. Hoewel 1-op-1 situatie eigenlijk wel een kans kan genoemd worden. Ja, en die andere kans van inderdaad de man die je kan noemen, Navio Romero. Hij schoot hoog over. Goed, HBS weer in de verdediging, zoekende naar in dit geval de vrijstaande man. En de simpel, dat is de keeper. En die speelt hem door het midden heen. En Romano Stoep kan hier niet bij. Dat betekent dus in ieder geval dat Westlandia weer over gaat nemen. Je ziet, het blijft een beetje aftastende. Is het allemaal werelds? Nee, het is niet direct werelds. Maar dat hoeft ook niet in de eerste wedstrijd, zou je zeggen. Het is natuurlijk heel belangrijk. De eerste wedstrijd wil je zeker niet verliezen. Het is wat neerzetten. En dat zoekt natuurlijk HBS in dit geval. En zo kwamen we zo langzamerhand naar de 16e minuut bij die stand van, ja, lijkt me duidelijk, 0-0. Met die 2 kansjes, 1 voor Westlandia en 1 voor, in dit geval, de man Romero Navia.
0: Ja, luister.

luisteraars, de Holland 8 heeft wederom wereldkampioen geworden. Roeien, ze hebben hun titel geprolongeerd. Dus de Britten werden de tweede. Maar ja, het gaat niet om de nummer 2, het gaat om de nummer 1. En dat is onze heren Holland 8.

0: Ja, en heeft hem wel een paar minuten gemist. Willem Odeveld. En die zit voor ons. Hij bekijkt het en neemt het weer aan. Hij ziet alles, want hij zit op de tribune. Ik hoop voor hem met een flesje water bij HBS Westlandia.
1: Je hoort me lachen. We weten allemaal vanavond flesje water. Ga ik niet meer vertellen, want dan ben ik inderdaad die paar minuten die ik inderdaad van jou heb gekregen, die ben ik dan kwijt. Gaan we niet doen, maar mijn flesje water staat heerlijk naast me. Ik ga erop waken als de kleine, noem het maar waakhondse zijt. Maar goed, we gaan even terug naar de wedstrijd. Wat opvoedt bij HBS is inderdaad, dat valt echt op. Vooral over links wordt er gespeeld naar de kleine man. Ik noem hem maar die kleine man, want hij is klein voor stuk. Romaro Navi. En die krijgt dan op een gegeven moment wel ruimte, maar dan moet hij ook de bal kwijt kunnen. En dat is vooral over links. En rechts, ja, valt op tot de HBS. Ja, daar komen weinig, noem het maar, ballen naartoe. Dus dat betekent inderdaad, dat is, noem maar, steeds naar die linksbuiten. En Romano van der Stoep, natuurlijk de man die overgekomen is van Westlandia. Ja, speelt dan een redelijke centrale rol. Want hij wordt veel aangespeeld, probeert ook die diepteballetjes te geven. We weten allemaal, goede voetballer, zeker weten. Dus hij probeert inderdaad de spitsspelers van de HBS in stelling te brengen. Nu zien we aan de linkerkant, oftewel van mij, is er een veldduel tussen spelers van Westlandia. Bal komt uiteindelijk voor, maar natuurlijk in dit geval wordt hij verdedigd. En dan komt hij, ja, en dan komt hij, ja. En dan komt hij inderdaad. Het is, ik hoorde de mensen al naast me, hoorde ik al juichen. Het is een meer dan uitstekend schot. We gaan zo eens even kijken wie die man is. Maar ja, dat was inderdaad, ik had het al gezien. Jeroen Spruit, hij neemt hem op zijn slof. En dan heb je mooi, hè. Als de mensen naast je zitten, het is in het toneelspel, dan word je gesouffleerd. En die mensen zitten rechts naast me. En Jeroen Spruit, hij denkt niet na. Hij neemt die bal in één keer op zijn slof. En natuurlijk de mensen naast me. Je voelt het al, dat zijn mensen van Westlandia. Ja, je hoorde ze juichen. En ze komt misschien, sorry dat ik zeg, iets tegen de verhouding in wat betreft het spelbeeld. Maar goed, dat telt niet. Het telt maar één ding. Dat in de 22e minuut wordt er dus gescoord door, daar komt die man weer, Jeroen Spruit. Hij zag zich geen moment en dan schiet hij wel in. En als je weet allemaal hoe mooi het is, als je in de uitzending bent, dat je dan inderdaad een doelpunt mee kan pikken. Ik pik niks, maar in dit geval even mee kan nemen. En in ieder geval is het nu één ding. HBS moet aan de bak om die 0-1 achterstand goed te gaan maken. Dat zullen ze zeker gaan proberen, want de aanval is alweer. Spitsspeler wordt bereikt en er komt een schot. Oei. En daar komt hij. Ach. Wat een mooi schot was het. Zo'n draaiende bal. En waar komt hij dan op? Op de kruising. En oftewel op de palen. Ja, ik zeg altijd maar heel simpel. Die palen staan er niet voor Jan Joker. Die staan daar. En dan blijven ze gewoon staan. En in dit geval, het was een schitterend schot hoor. Kan niet anders zeggen. En ja, dan is het ook een beetje het mazzel wat je moet hebben om die bal erin te laten draaien. Maar goed, keeper was gepasseerd. En wie was de redding in dit geval? Dat was de paal. In ieder geval, je ziet, er gebeurt genoeg. Is de wereldwedstrijd niet direct. Maar het is gewoon een hele leuke wedstrijd. Aantrekkelijk om te zien. En ook heel leuk om te verslaan. Stand is dus 0-1 door het doelpunt van Jeroen Spruit. En HBS moet aan de bak.
0: Ja, Willem, Jeroen Spruit. Ja, die is overgekomen, zover ik weet, van Rijnsburgse Boys.
1: Ja. Ik weet het. Ik ken die jongen al redelijk goed. Want hij is in de Rijnsburgse Boys. Toevallig zag ik een aantal mensen van Rijnsburgse Boys. Jan Blankenschoor, die ik al jaren van geleden ken. En ja, die komen misschien alweer voor de samenwerking. Maar inderdaad, deze man is gewoon een topscorer. Hij bewijst het met die 0-1.
0: Ja, luisteraars, we dat weer naar de muziek gaan. Verzorgd natuurlijk voor de enige echte Arnold Bosman. Ja, het eerste kwart van de hockey zit er bijna op. Nog een minuutje te spelen en er is nog niet gescoord.
2: Katy Perry nu.
3: Het sportieve geluid van de Haagse regio.
2: Sportsignaal Radio.
4: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Dat was California Girls van Katy Perry. En nu naar Mr. Directeur-Generaal Willem Molenveld bij HBS Westlandia.
1: Heb je nog meer titels? Dan hoor ik het graag. Alhoewel, ik moet me even concentreren. Want er wordt hier een behoorlijke overtreding gemaakt. Tegen niemand minder. Als natuurlijk de man onder links buiten positie. En ja, dan is er maar één mogelijkheid. Dan wordt er natuurlijk een gele kaart gegeven. Dat kan niet anders. En dat is in het rechtsback natuurlijk nummer 2 in dit geval. Is dat Kikkom. Hij maakt een behoorlijke zware overtreding. Je hoorde ook op de achtergrond behoorlijk wat gejuw, geschreeuw enzovoort. Maar goed, in dit geval is dus alles weer, zoals het heet, heel op zijn pootjes terechtgekomen. Letterlijk en figuurlijk. En ja, dat is, ik denk, een hele goede regel. Al die blessurebehandeling, al die blessure voorwenselen, noem maar op, die is over. Want dat betekent dat je gewoon een minuut aan de kant moet staan, indien er een verzorger in het veld komt. Maar dan even terzijde. In ieder geval, HBS zou aan de bak moeten bij die 0-1 achterstand door dat schitterende schot van niemand minder als Spuit. En dan komt de bal voor de pot. En dan komt er een kans. En dan komt er een kans. Ai, ai, ai, ai, ai. Dat zijn toch kansen moment. Maar ja, goed, dan gaat die bal via een speler van Westlandia. Gaat die dus achter. Nou, dan weet je maar één ding. Dan is het dus een corner. Corners zijn dus vaak, zoals het heet, dode momenten waarvan eigenlijk in mijn optiek veel meer uit te halen is, weet je ze wel goed neemt. Maar ja, dat goed nemen is natuurlijk lesje 1. En dan is het een kwestie van natuurlijk afronden. Ja, het is inderdaad de corner van HBS. Die zit alweer in de 30e minuut. En ja, ik zei het al, HBS zou aan de desbetreffende bak moeten. Want bij 0-1 achterstand, dat is natuurlijk niet leuk voor alle HBS-mensen. En de spelers zeker niet. Corner wordt genomen, goede corner. Maar de keeper, ja, ik heb het al gezegd, die man is zo goed. Die keeper van Westlandia, en dat is Brian Jansen. En de bal is nog niet weg. En dat komt hij. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ik moet niet door een bril kijken. Ik moet niet door een HBS-bril kijken. Ik moet niet door een Westlandia-bril kijken. Ik moet objectief zijn. Maar in dit geval is het toch wel een dubieus iets. Is de strafschop? We hebben geen VAR. Is het geen strafschop? Dat zegt de scheidsrechter en de grensrechter. Maar. Ja, het is misschien de man voor me. Maakt al de beweging van is de vallende beweging. Ach, je zou het zo kunnen noemen. Eén ding is zeker. Meneer de scheidsrechter, en ik heb de man genoemd, is Joren de Kloeze. Geeft geen strafschop. Het was natuurlijk alles wat HBS was. Ja, piepte natuurlijk voor die strafschop. Het leek er ook op. Maar goed, we gaan verder met die corner. Corner wordt hoog voor de pot gegeven. En dan wordt het weggewerkt. Nog niet 100%, want de bal is nog in HBS in dit geval bezit. En dat betekent dus aan de andere kant, oftewel linkerkant. En dan komt de bal weer voor. En dan komt hij uiteindelijk bij Romanenstoep. Romanenstoep zoekt de vrijstaande man. En dat is weer even één mogelijkheid daarachteren. En dan maar weer opbouwen. Om te zoeken naar die desbetreffende spitsspeler. En dan komt de bal naar hoog voor de pot. Heel hoog voor de pot. Ja, ach. Het doen we terug voor de bal. De keeper pakt hem rustig. En de keeper, Brian Jansen, klapt hem uit. Zo zitten we alweer in de 32e minuut. Bij die stand nog steeds van 0-1. Anders gezegd 1-0 voor Westlandia.
0: Ja, en het hockey. De wedstrijd tussen Nederland en Argentinië om het brons, om de wereldtitel. Ja, staat halverwege de tweede periode nog steeds 0-0. En straks krijgt u van mij de uitslag van mountainbike vrouwen. Daar is assistent Hans Bosman druk mee bezig. Die houdt me overal van op de hoogte. En straks, als hij dat heeft meegedeeld, krijgt u dat van mij te horen.

0: Ja, Kevin dat was Follow Through van Gavin DeGray. Ja, en u hoort hem misschien alweer op de achtergrond. Onze verslaggever bij HBS Westlandia. Waar sinds minuut 22 Westlandia voorstaat met 1 tegen 0.
1: De achtergrond wordt de voorgrond. Met de andere woorden, ik kom nu denk ik iets duidelijker door. Maar goed, dat is in alle gekheid, heb ik toch, Jans. Je weet het. En ja, net even een kleine reprimande voor de speler van Westlandia. Hij liep wat te mekkeren. En te mekkeren, dat nam de scheidsrechter niet. Dinant Koen, die kreeg even een reprimande. Van jongen, niet zeuren. Ik beslis, enzovoort. Goed, dat is allemaal weer achter de rug. En wij zitten alweer in de 37e minuut bij die stand. Inderdaad, Hans, je zei het al. 1-0 voor Westlandia. Anders zegt 0-1. Dat kan je zo stellen als je HBS thuis laat spelen. Goed, de bal komt weer door het midden heen. Natuurlijk, Peter Verhoeven speelt die bal door het midden. Maar ja, dan is het probleem. Want dan is het daar zo dicht als maar kan. En dat betekent, het is helemaal dichtgetimmerd. Zoek maar de vrijstaande man. Dat ligt vrij moeilijk. Maar goed, er komt de opkomende man. Opkomende man speelt door het midden. Ja, dat betekent gewoon inleveren bij een speler Westlandia. En dan krijg je gewoon in de omschakeling. Ja, en dan is het maar heel simpel. Dan wordt er een redelijke zware overtreding begaan van de speler van HBS. Want het was bijna een doorgebroken speler. En dan willen de luisteraars weten, wie is die man? Dat is Kai van Heusden. Kai van Heusden krijgt inderdaad die gele kaart. Ik denk wel terecht, want hij neemt dan inderdaad de man in de heup zwaar. Een hoop gemekken natuurlijk, maar daar heb je verder niks aan. De beslissing van de scheidsrechter is goed. Gele kaart in dit geval. Wat dat er gaat, staat het dus 1-1 wat gele kaarten betreft. Maar de stand is natuurlijk gewoon, voor alle misverstanden, 0-1 voor Westlandia. Je ziet dus, hè, dan is er zo'n bal door het midden spelende van HBS. Dat gaat hij goed. En dan krijg je die omschakeling. En dan moet er een overtreding worden gemaakt. Inderdaad, van een speler van Westlandia. Om dit inderdaad weer te corrigeren. En dat gaat dan ten koste van een gele kaart. En zo zie je dus, ja, ik zeg het altijd, die omschakeling is altijd heel belangrijk. Verdedigen. En dan in één keer, hup, uit die uitval. Goed, dan gaat aan de rechterkant. Misschien kan HBS potten breken. Nee, de bal is alweer in de verloren gegaan. Dat betekent een onderbreking van Romano Stoep. Dat lukt niet helemaal. Dan gaat dus een balletje door het midden. Oh, daar komt de kans hoor. Daar komt hij. Nee. Oi. Dit was toch wel een kans, dat zegt Dina Kuhn. Het was een uitstekend steekballetje, ze zei. Hij kwam daardoor alleen op de keeper af. Hij probeerde te loppen. Maar ja, die lop die lukt niet, want die meter of twee gaat hij naast. Je ziet dus, HBS in de aanval veel. Maar Westlandia creëert toch ook de redelijke kansen. 38 minuut, die stand nog steeds van 0-1, 1-0 voor Westlandia.
0: Ja, luisteraars, een 7 minuten geleden is in de Kuip de bal gaan rollen tussen Feyenoord en Adendrang. Stand nog steeds 0-0.
2: Het sportieve geluid van je radio. Sport.

0: Ja, luisteraars, voordat we naar de slotfase gaan van de eerste helft van het duel tussen HBS en Westlandia. Even een mededeling. Ja, er is ook mountainbiken. De vrouwen om de wereldtitel. Nou, dat is afgelopen. De wereldtitel is behaald door de Zwitserse Gina Frey. De nummer 2 was voor de Italiaanse Martina Berta. En de nummer 3, Nicole Korle. En onze Puk Pietersen, die kwam 20 seconden tekort. Want zij eindigde op plek 4. En nu voor de slotfase naar Willem Modeveld.
1: Inderdaad, Hans, we gaan de slotfase in. Want als je in de 42e minuut zit, dan kan je wel praten over de slotfase. En er is net een overtreding begaan in dit geval. En ja, dan wordt er een vrije trap gegeven, terecht. En de overtreding werd begaan tegen Jur Datijn. En dat was net een beetje een vreemde situatie. Een raar balletje voor toe. Werd hij vastgehouden, Jur Datijn, al of niet? Natuurlijk, mensen van Westlandia zagen daar inderdaad de overtreding in. Is dus niet doorgaan, want de vrije trap gaat nu genomen worden voor Westlandia. Bal komt hoog voor de pot en dan komt die induikende. En inderdaad, induikende betekent dus de bal in dit geval achterkoppende. Ja, en we weten allemaal, als er een hoofdblessure is, dan kan er een verzorger in komen. Maar de scheidsrechter is voorbij. Is er een verzorger nodig? Nee, niet direct. Dus dat betekent gewoon dat de man opstaat en denkt, ja, anders haal ik een minuut naar de desbetreffende zijlijn. Goed, dat is denk ik in mijn optiek, maar dan heb ik het over mezelf, is dat een goede maatregel. Want je ziet dus ook het betaalde voetbal, de desbetreffende voorwenselen van blessures, wordt praktisch niet meer gedaan. Goed, we gaan naar de 43e minuut. Bij die stand inderdaad nog van 0-1 voor Westlandia. En dan is het natuurlijk HBS wat inderdaad aan de bak moet bij die 0-1 achterstand. Dat lijkt me nogal logisch. Dan wordt de bal weer aan de rechterkant gespeeld. En dat betekent dat Westlandia rustig kan opbouwen via de keeper. En de keeper poeiert hem naar voren zo strijd. En dan komt hij helaas voor Westlandia bij een speler van HBS. Goed, dan gaan we weer opbouwen. Het duurt allemaal wat lang natuurlijk. Ja, en als je dan zo'n bal geeft, sorry dat ik het zeg, dan komt die niet aan. En dat betekent dat we er toch weer een overtreding begaan. Ja, ik zou zeggen een beetje domme overtreding. En dat betekent dat de scheidsrechter in dit geval, want luidt meer dan uitstekend, Jorn ter Klausen is ook een geroutineerde scheidsrechter. Absoluut, is een grote man. Heeft ook een beetje overwicht, zoals weet. Maar goed, Westlandia weer in de aanval. Ligt ruimte, absoluut aan die rechterkant. En de opkomende man gaat er. De bal komt voor de pot en dan gaat hij in dit geval over de achterlijn. En inderdaad, de grensrechter die aan die rechterkant zat, geeft Westlandia in de 44e minuut een corner. Ja, en die corners, ik heb dat al gezegd, de momenten waarvan je zegt, daar kan je iets uithalen. Westlandia heeft verre van haast, die denkt van, die 0-1 over de streep trekken tot de rust, dat kan zeker geen kwaad, dus waarom zullen we ons haasten? En dat doen ze ook inderdaad, noem het maar, op een drafje wordt de corner uiteindelijk nog niet genomen en er wordt aangewezen, wat ga ik doen? Komt hij hoog voor de pot en dan is het inderdaad, er wordt inderdaad half misgegrepen door keeper Jurriaan Jovenaar. En dat betekent dat hij net aanraakte met zijn vingertoppen. Met andere woorden, er is dus geen corner aan de rechterkant. Maar we gaan naar de andere kant. En naar rechts hebben we links. Dus de corner wordt nu aan de linkerkant gegeven. Beetje flauw om te zeggen. Maar ja, dit was op zich best een goede corner. En dat betekent dat in dit geval Jurriaan net die bal dus kon aantikken om gevaar te ontlopen. Goed, corner wordt weer aan alle rust genomen. Want men denkt, we gaan nu toch naar de 45e minuut. Dat betekent gewoon naar de rust. De bal wordt weer hoog voor de pot gegeven. Beetje vreemde corner, mijn publiek. Maar goed, dan gaat de bal inderdaad nog steeds in bezit van Westlandia. En dat is dan een voorzet, laag door het midden. En dan krijg je een hele rare situatie. Half misgetrapt door een speler van HBS. Uiteindelijk komt hij in bezit van een speler van HBS. Ja, dan krijg je weer dat het in, heel simpel, gewoon in leven is. Eén ding is zeker, ze zeggen Willempie, ga maar eventjes een kopje koffie drinken. Het is rust bij de stand van 0-1. En dan zeg ik altijd maar, 1 over Westlandia. Tot zo.
0: Ja, Willem, bedankt namens iedereen natuurlijk die naar Sportvial luistert. Ja, dat zijn natuurlijk minimaal 100.000 mensen als het er niet meer zijn. Zeker als men weet dat Willem Modeveld de verslaggever is. Ja. Ik zou zeggen, neem wat lekker te drinken. Dat doen wij straks ook hier in de studio. Ja, bij de hockey is het rust ook. In het tweede kwart is niet gescoord. Maar waar is wel gescoord? In de Kuip. En in minuut 12 is onze plaatselijke trots op een 1-0 voorsprong gekomen. Nigel Thomas is de man die ADO op voorsprong heeft geschoten of gekopt. Want dat weet ik op dit moment niet.
2: Het sportieve geluid van je radio.

0: Ja, ik zei het al in mijn vorige flits. Ja, wat mij betreft zeer verrassend die voorsprong van de plaatselijke trots. En dan heb ik het natuurlijk, moet je wel in Den Haag wonen of een omstreken, die voorsprong van ADO Den Haag. Het andere duel wat begonnen is om 2:30, Willem II Heerenveen, daar is nog niet gescoord. Ja, ik heb het over de Holland 8 heren gehad. Nou, ook de Holland 8 vrouwen heeft plaatsgewonnen, de finale wereldkamp. We zijn niet verder gekomen dan plek 4. Ja, en dat telt eigenlijk natuurlijk niet. Straks om 3:10, dan komt ons Adrie van der Poel in actie bij de mountainbiken. En ook dat is weer wereldkampioenschappen. Dus er worden vandaag heel wat wereldkampioenschappen gedaan. Op het water, op de baan, op overal en nog wat. Maar dat doet niet zaak. Maar nu Dolly Parton.
1: Ja, die is vorige week overleden, Hans.
0: Dat klopt, Arnold.
1: Hoe oud was ze ook alweer? Weet ik even niet meer.
0: Nee, ik was daar niet bij.
1: Nee, maar het is wel, ja, helaas. En om haar te eren gaan wij draaien. Why you come, I'm here looking like that. Dolly. Maar,
0: zo. Dus zacht. Ben jij rond?

0: Dat was dus Dolly Parton. Ja, dat wordt hier gezellig druk in de studio. Collega Patrick Cilon komt ook binnen. Patrick, welkom. Ja, Paulo Versteeg, wat mij betreft, had je dus ook kunnen komen. Je wilde ook gaan kragen, maar ik zei, het is al zo druk. Maar ik zou zeggen, heb je niks te doen, kom nog langs. Stoelen zijn nog vrij. Drankjes staan allemaal klaar. Non-alcohol, maar dat maakt verder niet uit. Bijna zit het eerste uur erop. Maar voordat we hebben, draaien we nog even muziek.
1: Het sportieve geluid van de Haagse regio.
2: Sportsignaal Radio.

Ja, luisteraars, we gaan alweer richting 3 uur. En dat betekent dat het eerste uur van de uitzending 3035 op zondag 30 augustus er bijna weer op zit. Ja, wat krijgt u in het tweede uur te horen? Want we zijn tot 5 uur aanwezig. Dus niet tot 6 uur, maar vandaag tot 5 uur. Nou, in het tweede uur krijgt u natuurlijk te horen flitsen van de wedstrijd. Live flitsen van de wedstrijd. HBS tegen Westlandia, waar het dus staat 0 tegen 1. Doelpuntenmaker, als je net thuis bent gekomen en niet de radio aan had, door Jeroen Spruit. Ja, ik heb u ook al verteld dat Feyenoord ADO 0-1 staat. Nou, dat staat het nog steeds. Willem II Heerenveen om 2:30 begonnen, staat het 0 tegen 0. En de hockey zijn net begonnen in 2:45. En daar staat het, u raadt dat al, 0 tegen 0.

0: stuw. Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
1: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
2: Dus het maken van staal wordt schoner.
3: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
4: Maar moet dat dan in Nederland?
5: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
0: En wat levert dat dan op?
3: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
0: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
6: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
7: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
8: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Richard Grootbot. 4 klimaatactivisten zitten nog altijd vast na de blokkade op de A12 gisteren. In totaal werden 53 actievoerders door de politie aangehouden. 2 van de actievoerders die nog vastzitten wilden zich niet legitimeren. De andere 2 zitten vast wegens het opzettelijk versperren van het verkeer. Volgens de politie had de ene zich verkleed als verkeersregelaar. De andere ging op de motorkap van een aankomende auto liggen en probeerde zo het verkeer te stoppen. Het Openbaar Ministerie moet nu besluiten of de aangehouden actievoerders ook daadwerkelijk worden vervolgd. Bewoners van de Schansenwijk in Leiderdorp maken zich zorgen over de sfeer rond een voetbalkooi in hun buurt. Ze klagen over lawaai, ruzies en jongeren die volgens hen voor overlast zorgen. Boa's surveilleren nu extra rondom de kooi. Volgens buurtbewoners komen er ook jongeren van buiten de wijk die voor overlast zorgen. In maart waren de verkiezingen, maar na een hele zomer praten kunnen de partijen in Leidschendam-Voorburg weer terug naar de onderhandelingstafel. PRO heeft het voorlopige akkoord met andere partijen in de gemeente aan de kant geschoven. De mogelijke bouw van vakantiewoningen in het recreatiegebied Vlietland was voor PRO een onoverkomelijk punt. Andere partijen reageren teleurgesteld. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
8: 100% Haag. Yeah. Dit is Den Haag FM met nu Sportsignaal.
10: Luisteraars, u heeft het stuk weer kunnen horen, het nieuws van 3 uur. En wie u al vaker heeft gehoord en nu weer gaat horen, dat is onze verslaggever die op Kraaienhout zit. En als het goed is, maar ik weet het niet zeker, is de tweede helft begonnen bij HBS Westlandia.
11: Hey ding Hans, ja, ik kan je een klein beetje op een leugentje betrappen. Het is een leugentje op best wel, want we zijn nog niet begonnen. Want ze hadden rekening gehouden met Willempie, die moest nog even her en der. Met andere woorden, 1 ding is zeker Hans, ze gaan aftrappen. Dus je hebt niet helemaal uit je duim gezogen hoor. Maar ik neem het je niet kwalijk en de luisteraar, we gaan dus beginnen absoluut aan de tweede helft. En de aftrap is nu geweest. Met andere woorden, we gaan kijken, weinig wijzigingen. Dus met andere woorden, de 22 acteurs van de eerste helft zijn ook de 22 acteurs van de tweede helft. Met andere woorden, dus er is wel een invaller die klaar staat om in te vallen. En dat is niemand minder als in dit geval de man bij Westlandia. Dat is in dit geval Kai Chang. Ja, en die eruit is gegaan Hans, dat zal ik even nog moeten gaan kijken. Maar je had een andere vraag. Je had aan mij gevraagd van informeer eventjes wat nou die bruine korreltjes zijn. Nou, dat is heel simpel. Als het te veel regent, ja, het is gek gezien. Als het te veel regent, dan komen die korrels, dat is dan ander soort materiaal. Die komen dan naar boven toe. En dat betekent dus dat dat eigenlijk, ja, dat moet misschien gerold worden of wat dan ook. Maar die korreltjes die overheersen wel. En ik heb ook her en der gevraagd aan de mensen, is het gevaarlijk? Nee, het is niet gevaarlijk. Maar voor de spelers bedoel ik gevaarlijk met slijdingen. In ieder geval, dat is eigenlijk de verklaring voor alle bruine koortjes. Maar goed, ik ga weer naar de wedstrijd. Want natuurlijk is ze afgetrapt. En we gaan gewoon naar de wedstrijd bij die stand van 0-1. Anders gezegd 1-0 voor Westlandia. En gaat er wat gebeuren, Hans? Dan hoor je het zeker van mij. Maar ja, je weet hoe je bent. stukje muziek met Arnold. Dat gaat zeker lukken. 0-1 en we zijn begonnen aan de tweede helft.
10: Natuurlijk gaat alles lukken, Willem. Want het is hier, wat heb ik de luisteraars medegedeeld. Jij was lekker een kopje thee of iets anders aan het drinken. Want we hebben verzoek ook gekregen van Patrick Silon, dus de verslaggever. Dus er zijn nog maar twee stoelen hier vrij. En ze zitten hier helemaal vol, dat tegen de zijde. Ja, helemaal de uitleg is helemaal duidelijk. Want je weet, ik doe ook wat bij een voetbalclub in Voorburg. Nou, daar komt hetzelfde voor. Dus nee, gevaarlijk is het zeker niet. En nu weer muziek.
12: Sportsignaal Radio. Met Hans Slootmaker en Arnold Bosman.

0: Thumber en Homewrecker als...
1: Ja, luisteraars, ook in de KKD heeft vandaag een voetbalwedstrijd plaatsgevonden. Namelijk het duel tussen FC Eindhoven en Heracles. En Heracles won met 3-1. En op hetzelfde moment dat ik dat tegen u zeg, zie ik dat Nederlandse heren achter zijn gekomen tegen Argentinië met 1-0. Maar wie er wel voor staat met 1-0, dat is Westlandia tegen HBS. En wie weet er alles van? Onze verslaggever Willem Modeveld.
2: Dankjewel Hans, inderdaad. Ik weet daar heel veel van. Je hebt helemaal gelijk. Het is nog steeds die 1-0. 0-1 beter gezegd natuurlijk voor Westlandia. Maar oh, wat was HBS dit dicht bij die 1-1. Maar daar heb je allemaal niks aan. Want het was weer die Duvelse man op die linksbuitenpositie. Novea, Romero, die twee keer er voorbij ging. En de tweede keer, ja, hij werd onderuit gehaald. Maar ja, dan krijg je het bekende. De scheidsrechter trapt daar misschien niet in. Is het een valpartij? Is het een overtreding? Moeilijk te zeggen. Eén ding is wel dat er gewoon geen strafschop heb gegeven. Maar ik denk de derde keer dat hij dan wel denkt, ho, nu wordt er veel wat goeie. Zover zijn we nog lang niet. We zijn in ieder geval al in de pakkenbeet 49e minuut bij die stand nog steeds van. Natuurlijk 0-1, 1-0 voor Westlandia. Goed, Peter Verhoeven gaat mee naar voren. De grote man uit de centrale verdediging. Goed, natuurlijk probeert natuurlijk zijn spelers te dirigeren. Maar jongens, zo gaat dat niet. We moeten er wat aan doen. En in de van Romano van de Stoep, die probeert die bal te diep te spelen. Maar dan is het ook echt te diep. Ja, je krijgt wat, noem het maar, verbale geweld in de zin van de spelers van HBS. Ze zijn het allemaal niet met elkaar eens, want de ballen moeten anders gespeeld worden, zeggen ze. En inderdaad, als je 0-1 achter staat, dan moet je alles en alles uit de kast halen. Goed, Westlandia neemt over. En ik heb al gezegd, in die omschakeling creëren ze toch wel best wat kansjes. En natuurlijk de man van het doelpunt. Je weet het, Jeroen Spruit, hij is heel belangrijk voor de club. Goed, HBS neemt over. En die wordt alles niet vastgehouden. En nu wordt inderdaad die overtreding gegeven. Ja, in eerste instantie was het al vasthouden. Maar in tweede instantie was het ook nog een keer een, noem het maar, overtreding tegen de speler van de HBS. Dus de bal ligt pakkenbeet een metertje of 2-3 buiten het strafschopgebied. En dat is dus een, noem het maar, een kleine kans voor HBS om te gaan scoren. Omdat die bal, ja, die ligt toch wel mooi. Maar goed, we weten allemaal, in het doel staat niemand minder als Brian Jansen. Goeie keeper, dat weten we. Goed, de vrije trap wordt dus in deel gegeven. Eventjes hier bekende schermutselingen. Daar staan, dan komt hij. En dan komt de bal door het diepe. Ja, dit heeft eigenlijk weinig zin. Want dan wil hij dus een beetje slim die bal spelen. Maar slim loopt heel slecht af. Want de bal komt dan in de muur. En dat betekent dus dat HBS weer gaat aanvallen. Komt de schot. En de schot wordt geblokkeerd. Blijft hangen in het stadsgebied. En dan zie je dus uiteindelijk dus dat hij weer wordt geschoten. Maar dan is het natuurlijk niemand minder als Brian Jansen die verplaatst had. In ieder geval, de stand is nog steeds 0-1. Met andere woorden, terug naar de studio voor muziek op een paaltje van Hans.
1: En op de Kuip, daar zijn ze nog steeds bezig in de eerste helft. We zitten daar in minuut 39. En ook daar is de stand nog steeds, sinds de 12e minuut, 1-0 in het voordeel van ADO.

0: funny.
1: En dat was onze funny. En weer niet voor de funny naar Willem Modeveld.
2: Ja, inderdaad, Hans. Er was net een kleine schermutseling tussen niemand minder als Peter Verhoeven en niemand minder als de speler van Westlandia, Max van der Kamer. Maar dat is heel goed opgelost door de scheidsrechter. Hij kijkt er even naar en dan is het die spelers, dat doen ze heel slim. Gewoon weer even handjes schudden. Ze kennen elkaar natuurlijk door en door. Dat is bijna altijd in die wedstrijden waar het derby zijn. Ze zitten de hele week een beetje in elkaar te stangen. Maar dan is het als het best dat is. Dan is het gewoon ieder voor zich. En dan proberen natuurlijk de overwinning. Maar dat wil niet zeggen dat ze elkaar niet kennen. Goed, dan gaat HBS. Oh. Er was inderdaad weer een misverstand in die verdediging van Westlandia. En dan komt de bal weer een stop. En die geeft de bal voor. Maar ja, dan is hij er gewoon één ding. Gewoon wegpoeieren, naar voren schieten. En dan maar hopen dat die bal goed terecht komt. Nou, die komt inderdaad niet goed terecht wat Westlandia betreft. Want die komt weer in de benen van een speler van HBS. En dat betekent dat we nu zoeken. Via de centrale man, Peter Verhoeven. Die zoekt naar de vrijstaande man. En dat gaat dan inderdaad aan die linkerkant. Romero, die geeft die bal voor. Ja, dat is inderdaad te slap voorgegeven. Maar ja, dan krijg je een bal waarvan je zegt, het niveau is niet op het moment stijgende. Ik zou eerst zeggen dalende. Veel balverlies. Geldt voor beide partijen. Net was er ook een misverstand in de verdediging van HBS. En daar lag een kleine kans voor Jeroen Spruit. Maar uiteindelijk belandde dat op de desbetreffende achterlijn. En dat was een corner die niks opleverde. Goed, HBS zoekt weer naar de, noem het maar, spitsspelers. Maar ja, dat staat daar als een huis, hè, met die verdedigers. En dan in de snelle omschakeling moet HBS gewoon goed uitkijken. Nou, de bal gaat aan de rechterkant. En dat betekent dat een goede actie in dit geval. Je weet, duwen trekken. Maar uiteindelijk komt HBS er als winnaar uit. Nog niet 100%. En dan is het zoeken. Ja, het is een beetje rommelig. En uiteindelijk wordt er dan een vrije trap gegeven aan de speler voor Mika Knoester. En dan is het een beetje onvriendelijkheid. Ja, want dan krijg je natuurlijk bij die 0-1 stand. Dan worden de spelers een beetje, noem het maar, ja, geprikkeld, geïrriteerd, kan ik het noemen. En die vrije trap is een metertje buiten stadsgebied voor HBS. En die wordt in dit geval genomen door de speler. En dat is Kai van Heusden. Kai van Heusden, die ook een gele kaart opnieuw in de eerste helft. Goed, die gaat die nemen. Welkom hoog voor de pot. En daar komt hij. Ja, natuurlijk. Daar komt hij. En dan is het dus 1-1. Het was een misverstand in de verdediging van Westlandia. En zo wordt het dus 1-1. En ik dacht dat het een blonde man was. De blonde man, ik ga even kijken wie dat precies was van HBS. Maar dan kom ik zo terug. Het wordt in ieder geval pakkenbeet in de 57e minuut. 1-1.
1: Ja, en in de Kuip lijkt nog steeds tegen een achterstand aan van 1-0. Ja, en natuurlijk de trouwe luisteraars hebben me net gebeld. En die zeiden, hoe kom je erbij dat Adrie van der Poel meedoet in mountainbiken, heren? Die doet alleen nog mee bij de veteranen. Ja, dat is natuurlijk Mathieu. Nou, die zijn een minuut geleden begonnen voor de titel wereldkampioenschap, dus in het jaar 2026. Ja, dat zijn natuurlijk nog heel wat minuten, zullen ze er bezig. Ik denk een dik uur. En zitten we nog in de uitzending en we hebben de uitslag, krijgt u dat natuurlijk van ons te horen. Maar nu weer over naar de muziek.
3: Het sportieve geluid van je radio. Sporting

0: Ja, en voordat we naar Willem Modeveld gaan, Tever. Het is rust in de Kuip. En ADO staat voor met 1 tegen 0. En nu weer over naar Willem Modeveld, die bij HBS Westlandia zit. En ons gaat vertellen wie de gelijkmaker is.
1: En eerst terugkomen op natuurlijk het doelpunt. Dat werd gemaakt door Renze de Vries. De man eigenlijk van Velo overgekomen. Het was echt een Velo-man. Maar goed, dat is even terzijde. Dat was de 1-1. En dan kreeg hij misschien als beloning, dat weet ik niet. Als beloning is hij eruit gehaald. Dan is Thomas van Waalsbergen is erin gekomen. En de man die overgekomen is van Westlandia naar HBS. Dat weten we allemaal wie we bedoelen. Dat is van natuurlijk Romeano Stoep. Die is er ook uitgehaald. Nou, je ziet dus, er komen de nodige wissels met dit geval. Maar aan de andere kant was het net weer een kans waarvan je zegt, jongen. Daarvoor zei ik ook, er gebeurt hier van alles. Eén ding is zeker, ja, er wordt er weer een overtreding begaan. Dus je ziet dat HBS is de tweede helft op een hele andere manier begonnen. Heeft ook het geluk gehad dat inderdaad die bal die voorkwam eigenlijk door Jan en allemaal werd gemist. En toen was het inderdaad de man van Velo overgekomen. Die dus uiteindelijk die Rens de Vries, die 1-1 maakte. En nu ligt daar ook weer een mogelijkheid voor HBS. Want er is een vrije trap gegeven. Het is met Timmermans ogen te zien. 40 centimeter buiten het stadsgebied. En dat zijn toch momenten waarvan je zegt, daar is iets uit te halen. En die stand van 1-1. Je ziet, Westlandia is een beetje aan, zoals het heet, verdedigen. En de eerste helft lukte die omslag. En dan komt de bal voor de pot. En dat is wel slecht genomen. Ja, dan wordt het natuurlijk gepiept voor Hensbal. Maar goed, die Hensbal wordt natuurlijk niet gegeven. Want dat was ook duidelijk, die geen Hensbal. Goed, dan gaat HBS weer door het midden heen. Dat doen ze heel veel. En dat gaat ook vaak mis. Maar goed, net ging het dus wel goed. Via de man die het doelpunt maakte. En dat was Rens de Vries. Ja, het is nu echt wat het heet. HBS, wat de klok slaat, dat zegt verder natuurlijk niks, want het is vaak optisch bedrog dat de ploeg die het meeste aan de bal is, ook het meeste scoort, want het is lopen nog steeds die 1-1. Maar goed, HBS zoekt natuurlijk steeds die centrale verdediger en dan komt er een schot, heeft weinig zin. De invaller Thomas van Waalsbergen probeert te schieten, heeft weinig zin. En zo zie je dus, de stand is 1-1. Ja, en wat gaat het worden? Een dubbeltje kant. Westlandia, HBS, of blijft gewoon gelijk. In ieder geval, we hebben nog ruim 25 minuten te spelen voor iets aan de stand te doen. 1-1 bij deze.
0: En waar het ook 1-1 is geworden, is in de wedstrijd om het brons voor het wereldkampioenschap hockey. De wedstrijd tussen Nederland en Argentinië. Ondanks dat Nederland verder moet met 10 man. Dan zult u 10 man. Ja, een van de spelers, namelijk Kroon, die kreeg de gele kaart. En dan moet je met 10 man. Is het toch 1-1 geworden? De doelpuntenmaker krijgt u van mij later. En er zijn nog 10 minuten daar te spelen. En komt er geen winnaar, dan krijgen we daar shootouts.
2: We gaan een dame eer, Hans. Johnny Kaagman. Vanaf pas geleden overleden, 79 jaar. Nou, dit was een van de hits. Earth, Wind & Fire, Memories.

0: gaan we weer over naar Willem Modeveld met die tussenstand van 1 tegen 1. Ja, dat is het ook nog bij de hockey. En daar is nog 10 minuten te hockey.
1: Dat klopt helemaal, Hans. Inderdaad, de stand is nog steeds 1-1. En dan eventjes een paar dingen. Ja, dit is naar Becky van Willem. Muziek van Earth and Fire. Maar dat even te zeggen. En dan nog het nummer Weekend. We weten Johnny Kaagman, ook helaas overleden. Goed, was ik erbij ziek. Maar goed, we gaan ons bezighouden met de wedstrijd. En dat is natuurlijk bij deze wedstrijd. Inderdaad, Hans, 1-1 bij de wedstrijd. Natuurlijk HBS tegen Westlandia. En dan even kijken naar de invaller. En daar kan ik niet anders zeggen. Dat is een pittig mannetje. Dat is de man van HBS. En die is erin gekomen voor Romaro van der Stoep. En dat is Finn Durbin. En die speelt hier daar op die rechtsbackpositie. Hij gaat regelmatig mee naar voren. En net had hij ook weer een hele goede actie. En die bal werd net onderschept door een speler van dat Westlandia. Maar dat zijn van die voetballers waarvan je zegt 500% inzet. Je kan ook zo'n 1000. En hier ook. Het is ook weer een slijding. Scheidsrechter laat inderdaad heel goed doorspelen. HBS zoekt naar de prijs van de man. En die wordt uiteindelijk gevonden via natuurlijk de centrale man. En dan weten we allemaal dat Peter Verhoeven. En Peter Verhoeven zoekt dus inderdaad door het midden heen. En natuurlijk de ijverige man, ik kan niet anders zeggen. De man die ontzettend veel speelt, Romaro Navia. Maar hij kan daar verder niks mee doen. Dus de bal gaat achter. Je ziet dus met dit geval, er is nog steeds van alles mogelijk. In de zin van dat Westlandia in die uitvallen. Net was er ook een hachelijk moment voor het doel van HBS. Alleen ja, de keeper aanvallen, dat schijnt niet meer te mogen. Ik merk dat gisteren met de leden ook. 2 doelpunten werden daardoor afgekeurd. Het zou misschien een nieuwe regel kunnen zijn. Ik weet het niet, maar in ieder geval hier ook. Hij floot ervoor, de scheidsrechter. De man heb ik al genoemd, Jorn te Kloese. Met andere woorden, floot voor een overtreding. En natuurlijk komt er weer een wissel. Goed, niet zo vreselijk belangrijk allemaal. Maar goed, je ziet dus, de spelers raken wat vermoeid. En in dit geval komt er een, in dit geval bij Westlandia. En dat is nummer 11, Redouan Hankouri. En die gaat in dit geval vervangen, de man die eruit gaat. En dat ga ik even bekijken wie dat precies is. In dit geval, er zijn heel veel wissels geweest. Met andere woorden, ja, man is een beetje leeg gespeeld, zoals het heet. En hij heeft de beste gedaan in die spits, noem het maar. En dat is inderdaad de speler van Westlandia. En dat is niemand minder als Max van der Kaan. Dus dan zijn alle, noem het maar, huishoudelijke mededelingen of de administratie weer bijgewerkt. In ieder geval, we hebben nog een goed, ja, pak een beetje 20 minuten te gaan. Kleine 20 minuten, 18 minuten te gaan. De klok is in dit geval ook komt er. Oei. Is dat buitenspel? Ik kan het nooit zien. Ik kan het nooit zien, maar het wordt inderdaad heel dubieus buitenspel. Ja, ik zei het al, de klok is hier ook van slag. Met andere woorden, ik doe het met mijn eigen horloge. Ja, dat kan een horloge van de kermis zijn. Dus bij deze, als ik een minuut pik, dan kan het zomaar zijn. In ieder geval, 1-1. En houd maar op, een kleine 20 minuten nog te gaan. En wie gaat dat langs hem trekken? Ik zou het niet weten.
0: Maar Willem, jij hebt toch geen horloge van de kermis?
1: Je moest eens weten, hè, Hans. Jij hebt dat nog nooit zo goed gezien. Maar het is zo van de kermis, joh.
0: Is dat zo? Ja?
1: Volgende keer zal ik het laten zien, Hans.
0: Hey, ik dacht dat jij dan een prachtig horloge had van 10.000 euro.
1: Nee. Het is zo'n nep horloge, weet je wel.
0: Oh.
1: Ik ga niet verder vertellen, hè?
0: Nee, maar onze luisteraars weten het nu wel. Maar ik vertel het niet door.
1: Ja, die hebben even de oren dicht gedaan.
0: Dat hoop ik voor je.
1: Helemaal goed, Hans.
0: Oké, Willem, bedankt. Ja.
1: Hey, dank.
0: Luisteraars, de mountainbikers zijn nog steeds bezig. Nou, ze zijn nog voorlopig bezig, want ze hebben nog net de ronde 1 bijna zit erop. Er zijn er 8. En Mathieu van der Poel zit niet in de top 20, maar ja. De achterstand is maar 10 seconden. Dus dat kan zo gaan veranderen. Zeker als je 8 rondes zijn en je pas in de eerste ronde zit. Maar nu... Sport.

0: We gaan naar Kruinhout, even hockey. Met nog 1 minuut 47 op de klok is voor de tweede keer Argentinië op voorsprong gekomen. De gelijkmaker heb ik laten opzoeken met dank aan mijn collega aan mijn rechterhand, Patrick Chilon. Floris Middendorp zorgde voor de 1-1. Maar ja, met nog 1 minuut 47, nu nog 1-18, staat men achter. Maar waar het wel 1-1 staat, nog steeds, is bij HBS Westlandia. Maar daar weet alles van, onze verslaggever daar te plekken. En dan heb ik het over Willem Modeveld.
1: Ik weet daar heel veel van. Bijna alles, zou je zeggen, heb ik al eerder gezegd. Maar inderdaad, het is nog steeds die 1-1. En we hebben nog 16 minuten te gaan, officieel. Dat betekent dus, er zal ook weinig bij komen. Ik heb ook gezegd, blessurebehandelingen, die zijn er niet geweest. Want dan weet men de consequentie. We staan gewoon een minuut eventjes aan de kant. Dus men is wel wijs genoeg om dat niet te doen. Goed, HBS, ik heb het al gezegd, is in de tweede helft toch wel wat meer aan het aanvallen. Heeft ook die kansen gehad. Heeft ook die 1-1 gescoord. Dus dat zegt allemaal genoeg. Maar het spel is natuurlijk een beetje rommelig geworden. In de zin van veel balverlies. En dat zag je net ook weer twee misverstanden bij Westlandia. En dan komt er weer een dieptebal. Maar goed, die verdediging. Ik heb al gezegd, die staat als een huis tot nu toe bij Westlandia. Wel één keer gingen ze dus de pietenbak in, zoals ze dat dan noemen. En toen ging die bal er dus in via die onze man van Velo, kan ik haar zeggen. En dat was inderdaad Rens de Vries die 1-1 maakte. Goed, dan komt de bal weer voor de pot. Maar natuurlijk Peter Vroeven staat daar als een rots in de branding. En die neemt de bal over. Is niet helemaal goed. En hij houdt de speler vast. Ja, inderdaad. De scheidsrechter ziet dat. Dat betekent dus dat Peter Verhoeven maakt een overtreding. Hij hield de speler vast. Met andere woorden, scheidsrechter zeer attent. Staat er bijna met zijn neus bovenop, zoals ze dat noemen. En die ziet dat. En die fluit natuurlijk terecht voor een vrije trap van Westlandia. En ook dat is weer zo'n moment waarvan je zegt, daar is wat uit te halen. Want het is een meter of 10, 15. Ik zie je man. Hij zegt, hey, Willem zegt 10, 15. Dat ga ik even voor je uitmeten. Maar hij meet dan die 9 meter uit en zegt, jongens, hier is de muur, 9 meter. Dus ik had het aardig ingeschat dat het een vrije trap is van ongeveer 10 meter buiten het strafgebied. Nou, dat staat dus, die muur staat op 9 meter. Hij heeft inderdaad die pasjes genomen, of het allemaal meters was. Komt de vrije trap en die schiet hard in. Oeh, snoeihard in. En die gaat via de rug van de speler van HBS in de handen van de keeper. En we weten allemaal, dat is niemand anders dan Juriaan Jovenaar. En die poeiert die bal naar voren in de hoop dat de bal bij de speler komt. Maar is het dan weer kwijt, wordt weer overgenomen van HBS. En HBS werkt weer over de zijlijn. Nou, Hans, dan is al voldoende om te zien dat het dus een beetje rommelig is, slordig is. Het is ook geen wereldwedstrijd, wat ik zeg. Had ik ook niet verwacht. Maar goed, in ieder geval nog 12 minuten spelen bij die stand van 1-1. En die trekt het van zijn, zei ik net al. Ik zou het nog steeds niet weten. 1-1. Het lijkt me eigenlijk de meest, noem het maar, stand waarvan alle partijen tevreden mee kunnen hebben. Maar goed, zover zijn we niet. 1-1, nog 12 minuten te gaan.
0: Waar we bijna wel aan het einde zijn, is de wedstrijd om plek 3 en 4. Oftewel om de bronzen medaille, de wereldkampioenschap hockey mannen. Met nog 4 seconden op de klok staat Argentinië voor. En bij Nederland vindt men dat men een strafcorner moet krijgen. Nou, ik denk dat die eruit gaat komen. Dus ik kijk gewoon even live op de beelden mee van onze collega's van de NPO. Gaat die bal erin, dan krijgen we shoot-out. Zo niet, dan hebben ze verloren. Nou, daar komt hij. Nou, hij gaat op het been en is er nu nog 1 seconde. Ik doe gewoon live verslaggeving nu vanuit de studio. Heb ik nog nooit eerder in mijn leven gedaan. Maar ja, iets moet voor de eerste keer zijn. Nog 1 seconde, want ja, met 1 seconde kan je het toch doen. Ja, het was inlopen, ja. Op de linkerbeen van de inloper van Argentinië. Dan mag je het opnieuw doen. En wie gaat het doen? Nou, daar komt de laatste kans. Nou, die gaat naast. Oh nee, opnieuw een strafcorner. Ja, dat gaat natuurlijk veel te lang duren. U krijgt straks wel te horen hoe dat afloopt. Ja, ik denk dat ze gaan verliezen. Maar ja, we doen. Maar gaan we die heel even over. Laten we maar even lekker teruggaan naar Willem. Want daar is het spannend met die tussenstand van 1 tegen 1.
1: Ja, inderdaad. Het is super spannend eigenlijk. Want de stand is 1-1. En als je zegt, is het spannend wat wedstrijdverloop betreft, niet direct, Hans, dat heb je net aan mijn woorden begrepen. Er worden inderdaad wat slordigheden En nu net ook weer zagen we een enorme scrimmage tussen Peter Poepen en de invaller van Westlandia. En dat is dat Sven Jansen. Die werd onreglementair, werd hij vastgehouden. En dat betekent dus een vrije trap. Maar ja, dat betekent niet dat er gelijk een kans oplevert. Nee, want het is weer zoeken naar de vrijstaande man bij Westlandia. En ik denk dat Westlandia, gezien de tweede helft, misschien best tevreden kan zijn met die 1-1. Maar ja, je kan nooit tevreden zijn als het gewoon een kwestie is van natuurlijk de 1-0 voorgestaan te hebben. Goed, Westlandia voelt dat ze toch moeten aanvallen. En dat gaat dan over de linkerkant. De linkerkant betekent dus een man uitspelen. Komt de bal hoog voor de pot, dan kunnen ze het spelen vrij. Maar goed, dan wordt er geappelleerd voor een buitenspelgeval. En natuurlijk de grensrechter is zo attent om dat te vlaggen. En dat wordt overgenomen, terecht natuurlijk, door de grensrechter. Dus het is buitenspel. En dat betekent gewoon dat er een vrije trap wordt gegeven voor HBS. Zo zie je dus, zo kabbelt die wedstrijd een beetje naar het einde toe. We hebben nog even 10 minuten te gaan, wat de officiële speeltijd betreft. En dan ja, zoeken toch maar weer naar de snelle linksbuiten. En de man is natuurlijk heel ijverig, geeft de bal goed voor. Staat hij vrij? Nee. Inderdaad, hij staat niet vrij. Er wordt inderdaad goed verdedigd. Maar dat gaat ten koste van een corner. En de corners, ja, die hebben dus nog niet iets opgeleverd. Maar zijn toch regelmatig wel gevaarlijk. Dus dat betekent in ieder geval dat die corner aan de rechterkant wordt genomen. En dat betekent voor Westlandia alle hens aan dek. Want ja, goed opletten. De lange mannen gaan mee, zoals Peter Poepen enzovoort. Dan komt de bal voor de pot. En dan gaat hij, oei. Oh, dan gaat hij via de desbetreffende speler van Westlandia. En dan is er maar één mogelijkheid. Met andere woorden, poeien die bal maar naar voren. En dan hopen dat die bal voorlopig even weggewerkt is. Ja, dat betekent op de Hollandse vrouwen en kinderen eerst. Probeer die 1-1 vast te houden. In ieder geval nog ruim 8 minuten te gaan. Houdt op 9 minuten bij die stand nog steeds van 1-1.
0: Ja, en in de Kuip zijn ze bezig in de tweede helft. Alweer 5 minuten. En het staat nog steeds 1-0 in het voordeel van ADO. Nou, de hockeywedstrijd is uiteindelijk 10 seconden geleden... ja, u hoort het goed, 10 seconden geleden afgelopen. En Argentinië is derde geworden. Want zij winnen de wedstrijd tegen Nederland met 2-1. En nu, muziek.

0: van wat voor de laatste minuut te gaan naar Kraaienhout, naar de wedstrijd HBS Westlandia. Minuut 53. Noteer het, luisteraars, voordat je wat gaat zeggen. Voordat je wat wil zeggen, Willem, heel even voor onze luisteraars. Want ik krijg op hetzelfde moment door dat in minuut 53 ADO op een 2-0 voorsprong is gekomen. En ik zal zeggen, Willem, maak de hele wedstrijd af van HBS Westlandia.
1: Dankjewel, Hans. Maar het is zo'n mooie mededeling voor ADO. Is natuurlijk grandioos. 0-2. U had dat kunnen verwachten. Hier zijn ook twee doelpunten gevallen. Maar die hebben ze mooi verdeeld. Met andere woorden, we hebben nog een kleine 5 minuutjes eraan. En Hans, ik heb voor jou al de permissie gehad. Gewoon de wedstrijd afmaken. In de zin van met woorden. En de spelers moeten dat doen met daden. Maar ik zie dat niet gebeuren. Want ja, er zijn veel slordigheden. Hoewel, daar komt er weer, ja, daar komt er weer zo'n bal. En dan denk je, ja, daar is toch meer uit te doen. En dan krijg je nu een kans. Oh ja, dan krijg je een kans hoor. Voor Westlandia. 3 tegen 2 man. En dan gaat 1 man voorbij, 2 man voorbij, 3 man voorbij. Ja, en dan doet hij het zelf. Dat moet hij niet doen. Hij moet gewoon de bal overspelen. Met andere woorden, dat is het weer balverlies. En daar zat meer in. Ja, dat betekent dat Hans, je zei het al, we gaan naar de slotfase en pakken beet. 4-5 minuten is er nog te spelen. En de vermoeidheid speelt echt een grote rol. Een grote rol in de zin van ja, slechte pases, krampverschijnselen, dat soort dingen. Waterflesjes worden gegooid om de nog een beetje stimulans. En HBS probeert weer, in dit geval via de rechterkant, een uitstekende bal. En dan komt hij ja, via natuurlijk Finn Durwen en die speelt de bal voor. En dan gaat de bal weer weg. Ja, het zijn van die momenten waarvan je zegt, oh, slordigheden. En je ziet ook echt de vermoeidheid toespelen. Is dat door de temperatuur, Hans? Het is heel vreemd, want het is absoluut niet koud. Het is eerder benauwd. En dat zie je het ook aan de spelers. Dat loopt een beetje sokken. Want ja, we moeten dus ook nog die 4 minuten vol zien te maken. En ja, dat doe ik lekker aan mee, want ik wil ook die 4 minuten vol maken. Maar ik zit gewoon op de tribune en die jongens die moeten het nog doen. En het verbaast mij bijvoorbeeld zo'n speler als Navia Romero, dat hij tot nu toe zo nog steeds, want hij heeft wat werk gezet hoor, hij staat er nog steeds in. Goed, we hebben nu nog die corner te nemen. Die corner komt hoog voor de pot. Dan komt hij bij de speler van HBS. Ja, en dan is het een schot van ja. Een terugspeelbal, dat is nog te veel gezegd. Dus het is gewoon een, noem het maar heel simpel, een simpele prooi voor Brian Jansen. Brian Jansen, de keeper van Wilhelm. Van Westlandia speelt gewoon die bal door het midden heen. Maar dan ligt er ruimte voor HBS. HBS, ja, en dan zie je ook weer een misverstand waarvan je zegt, jongens, dit is niet vierde divisie waardig. Ik wil dat niet negatief benaderen. Maar dat zijn ballen waarvan je denkt, jongen. Nou, HBS maar weer. 1 man voorbij, 2 man voorbij. En dan maar weer naar het midden toe. En dan maar zoeken naar die buitenspelers. En dan zoekt men inderdaad vaak het midden. Maar het midden is natuurlijk overvol. En dan is het in dit geval weer naar de buitenkant. En dan maar weer naar de man die ijverig is. Die krijgt een goede dieptebal hoor. Nou, moet wat meer uitkomen. En dan komt hij 1 man voorbij, 2 man voorbij. En dan wordt er een corner gegeven. En als ik praat over de ijverige man, dan heb ik het over de man, heb ik vaak genoemd. Dat is meneer, ik noem hem maar nu volledig, Juan Sebastian Navia Romero. Dat verdient hij wel al die tijd, want hij heeft zoveel werk gezet. Ik sta er versteld van. Linksbuitenpositie, veel handig en noem op. Maar goed, uiteindelijk belandt dat in een corner. En we hebben nog ruim 2 minuutjes te gaan om de wedstrijd inderdaad tot een einde te brengen. Hoeft er wel voor, keeper slaat half mis, maar dat is geen gevaar in dit geval. En dan is er maar 1 mogelijkheid. De bal naar voren poeieren. En dat betekent dus in dit geval 1 man voorbij, 2 man voorbij. Ja, de scheidsrechter doet dat heel goed. Hij geeft voordeel. Het was een overtreding. Hij wou fluiten, maar deed het niet. Komt de bal weer naar voren. En ja, wat is dat? Wederom een corner. Ze zeggen ook wel eens in dit geval een corner. Hoekschop, hè, is ook een mooie naam. Corner is Engels. Hoekschop is Nederlands. Ach, je ziet Hans, wat dat er gaat zijn bij natuurlijk van alle markten thuis. Want her en der wordt er nog wel eens Engels gebezigd. Goed, corner wordt genomen. En waar wacht men op? Ik weet het niet. Even dat de speler bij alle mannen staan. Komt de bal voor de goal. Ja, slecht weggewerkt. Want er komt weer bij een speler van HBS. De bal komt weer hoog voor de pot. En dan is het gewoon weer wegwerken. Het is vrouwen en kinderen eerst. Voor die laatste 2 minuten. Pakken een beetje kleine 2 minuten. En zal de scheidsrechter veel bijtellen? Ik denk het wel. 1 à 2 minuten komt er zeker bij. Want er zijn mega veel wissels geweest. Met andere woorden, ik heb ze allemaal maar niet bijgehouden. Ik heb al heel wat erdoor gegeven. Maar al die wissels stellen ook mee om door te gaan. Oei, oei, oei. Oei, oei, oei. En dat was een misverstand in de verdediging. Met andere woorden, Brian Jans geeft mis. En als een duveltje aan een doosje was dat natuurlijk... Ja, ja, dat was die man. Ik heb net zijn naam volledig gezegd. Romero Navia. Die was er als de kip erbij. Hij kopte. Maar hij kopte naast. Jammer voor ABS. Maar in dit geval, ik denk dat 1-1 een goede uitslag is. Maar ja, ik probeer het zo objectief mogelijk te bekijken. Kijk niet door een ABS-bril. Kijk niet door een Westlanda-bril. Ik kijk gewoon zo objectief mogelijk. En dan moet ik zeggen, de tweede helft was nou niet dat je zegt... Top, top kwaliteit. Nee, nee, nee. Daar gaat de spanning mee spelen. En ook op een gegeven moment natuurlijk ook rivaliteit speelt een belangrijke rol. En dan is er weer ingegooid door ABS. We gaan de laatste minuut in voordat we gaan naar de desbetreffende, noem het maar, ja, blessuretijd. Kan ik het eigenlijk nog ineens noemen. Ik kan het meer noemen wisseltijd. Want de wissel stellen wel mee om natuurlijk 1-2 minuten erbij te tellen. En dan is er inderdaad een ingooi voor de... Ja, voor HBS. En dat kan gevaar opleveren. Want je weet het, ingooien zijn op dit moment ook hele belangrijke, noem het maar, wapens. Gooi voor de doel. En dan zie je wel waar het schip strandt. Hopelijk strandt het dan voor HBS in het doel. Oftewel, de ingooi wordt gedaan. Komt hij hoog voor de pot. Weggekopt. Blijft hangen die bal. En dan komt hij weer bij een HBS-speler. Die speelt hem naar buiten. Natuurlijk naar de man. Speelt hem voor. Ja, ja, ja, dat zet geen zoden aan de dijk. Want die wordt gewoon goed weggewerkt door de speler van Westlandia. En dan is het maar weer naar voren. Nou, wat mij betreft gaat nu de blessuretijd zo'n beetje in. Hè? En dat is een hele goede slijding van Peter Verhoeven. Dik zei het al, geen blessuretijd. 1-1, daar kunnen we mee leven, denk ik. Zowel de mensen van Westlandia als de mensen van HBS. Een topwedstrijd was het niet. Spannend was het wel. Leuk om te zien. En met andere woorden, even een interview dadelijk doen met Maik de Geer. En ik ben benieuwd wat zijn conclusie is. Meestal ziet hij toch een ietsje andere bril. Want hij kijkt nu zonder meer Fabius. 1-1 ons. En bij voorbaat zeg ik al, Arnold, klasse man. Fijne muziek gedraaid. En Hans, ja, ook jij hartstikke bedankt voor de interactie. Hans, bedankt. Arnold, bedankt. En ik doe een interview met Maik de Geer.
0: Dus jij ook vast bedankt, Willem, ook namens onze luisteraars. Ja, kom er even terug. De spanning is weer helemaal terug in de Kuip. Want een minuut geleden, in de 62e minuut, heeft UEDA er 1-2 van gemaakt. Ja, men staat gelukkig dus nog steeds. En over men heb ik het over ADO Den Haag. Nou, wat onze mountainbikers betreft, zit men bijna ongeveer halverwege de wereldkampioenschap finale. Ja. En op plek 17 ligt op dit moment Mathieu van der Poel.
2: 1-0 Willem 2, Hans. Willem 2, Heerenveen 1-0.
0: Willem 2, Heerenveen, wordt mij doorgefluisterd. Ik kom maar, is het 1-0?

0: Ja, luisteraars, u heeft net natuurlijk geluisterd. En wie luistert er niet in Den Haag en omstreken naar het programma Sportcel? Meer dan 3000 uitzendingen, want het is vandaag alweer de uitzending 3035. Ja, u heeft het kunnen horen dat de streekderby tussen ABS en Westlandia is geëindigd in 1-1. Ja, in de vierde divisie B zitten 5 Haagse ploegen, waarvan er dus 1 is HBS. Die heeft in ieder geval een punt gehaald, want over het algemeen, moet ik u zeggen, vielen de resultaten natuurlijk mee tegen van de ploegen die in de vierde divisie B uitkwamen. Gisteren was er de derby tussen Scheveningen en Kwik 1-1. Zeer verrassend, moet ik wel zeggen, is het punt wat HVV behaalde in Rotterdam bij Sterkte DSW, de Provendus. Maar RKVV werd thuis afgevoogd, werd er helemaal weggeveegd, want ze verloren met liefst 5-0 van Smitshoek. Halverwege de tweede helft. ADO Den Haag blijft steeds voor met 2-1 tegen Feyenoord. En nu muziek.
1: Het sportieve geluid van de Haagse regio.
2: Sportsignaal Radio.

0: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget... budgetongediertebestrijding.nl.
2: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
3: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Richard Grootbot. Vier klimaatactivisten zitten nog altijd vast na de blokkade op de A12 gisteren. In totaal werden 53 actievoerders door de politie aangehouden. Twee van de actievoerders die nog vastzitten wilden zich niet legitimeren. De andere twee zitten vast wegens het opzettelijk versperren van het verkeer. Volgens de politie had de ene zich verkleed als verkeersregelaar. De andere ging op de motorkap van een aankomende auto liggen en probeerde zo het verkeer te stoppen. Het Openbaar Ministerie moet nu besluiten of de aangehouden actievoerders ook daadwerkelijk worden vervolgd. Bewoners van de Schansenwijk in Leiderdorp maken zich zorgen over de sfeer rond een voetbalkooi in hun buurt. Ze klagen over lawaai, ruzies en jongeren die volgens hen voor overlast zorgen. Boa's surveilleren nu extra rondom de kooi. Volgens buurtbewoners komen er ook jongeren van buiten de wijk die voor overlast zorgen. In maart waren de verkiezingen, maar na een hele zomer praten kunnen de partijen in Leidschendam-Voorburg weer terug naar de onderhandelingstafel. Pro heeft het voorlopige akkoord met andere partijen in de gemeente aan de kant geschoven. De mogelijke bouw van vakantiewoningen in het recreatiegebied Vlietland was voor Pro een onoverkomelijk punt. Andere partijen reageren teleurgesteld. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: 100% Haag. Yeah. Dit is Den Haag FM met nu Sportsignaal. Den Haag.
6: Ja, luisteraars, u heeft het natuurlijk weer gehoord, het nieuws van 4 uur. De tijd schiet voorbij. Vandaag dus op zondag 30 augustus, het derde en laatste uur. Met achter de knoppen Arnold Bosman en Hans Bosman, oftewel zijn vader. En aan de rechterkant, als gast, presentator Patrick Cillon. Want in de vorige keer noemde ik hem verslaggever. Ja, dat is hij ook, want deze meneer is wereldwijd. Hij is van alle markten thuis. Nou, nog om even terug te komen, is het helaas net 2-2 geworden bij Feyenoord tegen ADO. En dat is een minuut 72. Hadji Moussa is de man die de Feyenoorders op 2-2 schiet of kopt. Dat kan ik op dit moment niet meedelen. Wat ik u wel mede kan delen, is dat we straks nog in dit laatste uur een verslag krijgen van onze verslaggever die ter plekke was bij de wedstrijd die eindigde in 1-1. En wel de wedstrijd tussen ABS, Westlander. En hij gaat praten, of hij heeft al gepraat, dat weet ik niet, want dat krijg ik straks wel allemaal door. In ieder geval met de trainer van de thuisploeg, en dat is mijn tegeer. Maar eerst nu, in de derde en laatste uur, muziek.
7: Sportsignaal Radio. Met Hans Slootmaker en Arnold Bosman.

Ja, luisteraars, ik heb het u haast moeten delen. Het zag er zo mooi uit voor de plaatselijke trots. En dan heb ik het natuurlijk over ADO Den Haag. 2-0 voor, maar helaas staat het met nog een kwartier te spelen nu 2-2. En het andere duel wat om 2:30 is begonnen tussen Willem II en Heerenveen. Daar staat het 1-1. Kan u ook nog mededelen dat er voor basketbal een wedstrijd is voor kwalificatie voor het wereldkampioenschap? Vraagt u me nu in welk jaar? Daar ben ik helaas niet van op de hoogte. En wel het duel tussen Nederland en Kroatië. Men is bezig met de laatste periode. En Nederland staat voor met 79-76. Oh.

Ja, luisteraars. Nog steeds 2-2. Nou ja, nog steeds. 10 minuten geleden stonden ze nog voor aan Den Haag. En ze zitten nu in de 79ste minuut. Dus nog een kwartiertje volhouden. Dan hebben ze in ieder geval is Adem Den Haag van de nul af. Maar ja, of dat gaat gebeuren, weet ik niet. En is men ook nog steeds bezig. En men, heb ik het over Mathieu van der Poel bij het WK mountainbiken. Nou, ik denk dat mountainbiken, dat Mathieu van der Poel niet op het podium komt. Want hij ligt nu op plek 15. Maar zijn achterstand op de drietal wat aan de kop gaat. Verschil ongeveer 1,5 minuut. Ja, dat zie ik hem in 3 ronden niet meer terugbrengen.

0: Nou, gaan we verder met de muziek. En die hoort van mijn collega Arnold Bosman. Wie en wat er nu allemaal gaat volgen.
1: De Freestylers en Boom Flanking.
2: Het sportieve geluid van de Haagse regio.
3: Sportsignaal Radio.

0: Ja, luisteraars, basketbal. Nog 2 minuten te spelen. Nederland achter tegen Kroatië. 95-94. Maar ja, bij basketbal is alles mogelijk. Want als je er 1 keer ingooit vanaf afstand, heb je 2. Ja, gooi je hem nog van grotere afstand, zelfs 3 punten in 1 keer. Ja, bij Feyenoord ADO is men in de extra tijd, ofwel in de blessuretijd, het ogenblik 92e minuut en staat dan nog 2-2. Ja, dat houdt ook eigenlijk ook in dat de uitzending van hedenmiddag, uitzending 30-35, daarbij op zit. U krijgt natuurlijk straks van mij nog te horen hoe het is afgelopen bij Feyenoord tegen ADO. Maar de andere wedstrijd die ook om 2:30 is begonnen, Willem 2 Heerenveen. Dezelfde tussenstand 2-2. Maar eerst nog even muziek en u krijgt te horen van Arnold wie, wat en hoe.
1: Las Fricas, lost it all.

0: Ja, luisteraars, de uitzending van hedenmiddag zit er bijna op. Maar ja, we zitten in spanning. Het zweet staat in onze handen. En over ons heb ik het over de mensen hier in de studio. Want de vraag is, gaat ADO na 4 duels het eerste punt behalen in de Eredivisie seizoen 2026-2027? Van tevoren moet ik eerlijk zeggen, ik persoonlijk gaf er geen cent voor. Al hebben we helemaal tegenwoordig geen centen meer. Maar men is nu in de extra tijd bezig. Maar het werd aangegeven plus 4. Maar men is al plus 5. Maar ja, vanaf mijn persoon plaats kan ik niet zien wat er aan de hand is. Maar u krijgt zo van mij natuurlijk wel de eindstand door. En dan ga ik eerst iedereen bedanken hier in de studio. En dan begin ik natuurlijk met Arno, de man achter de knoppen. Ook zijn vader Hans, ook achter de knoppen. En aan de rechterkant, want hij is niet van de rechterkant van mij weggegaan, heb ik het over presentator Patrick, die ook vandaag kan kijken hoe dat allemaal in de studio gaat. Ja, we sluiten straks af nog met een plaatje nadat u van mij de eindstand heeft gekregen van Feyenoord tegen ADO Den Haag. En welk plaatje is, dat hoort u, zoals u ook de laatste plaatjes al heeft gehoord, dat hoort u van onze Arnold Bosman. Ja, ik wens iedereen een hele fijne weekend toe. Ja, en zaterdag zijn we er weer. Ja, met welke wedstrijden? Ja, dat moet u nog even wachten. Dat kunt u straks allemaal terugvinden, zeker op het Haagse amateurvoetbal. Nou, en het eerste punt is binnen. Dus er is een klein feestje in de ploeg van Den Haag. Ik zei het al, ik had het niet verwacht. 2-0 voor, 2-2, maar het punt is binnen. En nu het allerlaatste plaatje in de uitzending 3035. En die wordt u aangekondigd door Arnold Bosman.
1: Rondé, Love of My Life.

Rondé en Love of My Life. Ja, luisteraars, even een momentje hebben voor mijn moeder. Die is helaas afgelopen maandag overleden op 76-jarige leeftijd. Ja, heel sneu, heel somber. Ik zou een plaat graag voor haar willen draaien. En dat is een plaat die zij heel mooi vond. Lieverd Dik in de Kist, die vond ze mooi. Die wil ik graag voor haar draaien, mam. Rust zacht, ik zal je nooit vergeten. En deze is voor jou. Ik hou van je.

0: Ja, mam, het was hem dan speciaal voor jou gedraaid. Ik geef even het woord aan luisteraars, even het woord aan mijn vader. Even een kort woordje. En dan is het wat mij betreft dit programma voorbij.
1: Ja, goedemiddag luisteraars. Ik wou ten allereerste de medisch personeel bedanken die voor mijn vrouw opgezocht de laatste paar maanden. En ja, ik hou van je, Wil. En dat zal ik mijn leven blijven doen.
0: Tot de volgende Sportsignaal, luisteraars. Bedankt dat jullie er allemaal waren.
2: Het sportieve geluid van de Haagse regio.
3: Sportsignaal Radio.

0: waterstuw. Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
1: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
2: Dus het maken van staal wordt schoner?
3: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
4: Maar moet dat dan in Nederland?
5: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
0: En wat levert dat dan op?
3: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
0: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
6: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
7: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
8: Goedendag, ik ben Richard Grootbot. Een 19-jarige man uit Delft is gisteravond omgekomen bij een aanrijding tussen drie auto's in Flevoland. Bij het ongeluk waren drie auto's betrokken op de marke Waarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Ook twee andere jonge mannen kwamen bij dat ernstige ongeluk om. Een 17-jarige man uit Oosterwijk en een 17-jarige jongeman uit Groesbeek. Vijf anderen raakten gewond. In maart waren de verkiezingen, maar na een hele zomer praten kunnen de partijen in Leidschendam-Voorburg toch weer terug naar de onderhandelingstafel. PRO heeft het voorlopige akkoord met andere partijen in de gemeente aan de kant geschoven. De mogelijke bouw van vakantiewoningen in recreatiegebied Vlietland was voor PRO een onoverkomelijk punt. Andere partijen reageren teleurgesteld. Vier klimaatactivisten hebben een hele nacht vastgezeten na de blokkade op de A12 gisteren. In totaal werden 53 actievoerders door de politie aangehouden. Twee van de actievoerders wilden zich niet legitimeren. De andere twee wordt het opzettelijk versperren van het verkeer verweten. Volgens de politie had de ene zich verkleed als verkeersregelaar en een ander ging op de motorkap van een aankomende auto liggen en probeerde zo het verkeer te stoppen. Het Openbaar Ministerie moet nu besluiten of die aangehouden actievoerders ook daadwerkelijk worden vervolgd. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
9: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
10: Goedendag, ik ben Richard Grootbot. Een 19-jarige man uit Delft is gisteravond omgekomen bij een aanrijding tussen drie auto's in Flevoland. Bij het ongeluk waren drie auto's betrokken op de marke Waarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Ook twee andere jonge mannen kwamen bij dat ernstige ongeluk om. Een 17-jarige man uit Oosterwijk en een 17-jarige jongeman uit Groesbeek. Vijf anderen raakten gewond. In maart waren de verkiezingen, maar na een hele zomer praten kunnen de partijen in Leidschendam-Voorburg toch weer terug naar de onderhandelingstafel. PRO heeft het voorlopige akkoord met andere partijen in de gemeente aan de kant geschoven. De mogelijke bouw van vakantiewoningen in recreatiegebied Vlietland was voor PRO een onoverkomelijk punt. Andere partijen reageren teleurgesteld. Vier klimaatactivisten hebben een hele nacht vastgezeten na de blokkade op de A12 gisteren. In totaal werden 53 actievoerders door de politie aangehouden. Twee van de actievoerders wilden zich niet legitimeren. De andere twee wordt het opzettelijk versperren van het verkeer verweten. Volgens de politie had de ene zich verkleed als verkeersregelaar en een ander ging op de motorkap van een aankomende auto liggen en probeerde zo het verkeer te stoppen. Het Openbaar Ministerie moet nu besluiten of die aangehouden actievoerders ook daadwerkelijk worden vervolgd. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: stuw. Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
1: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
2: Dus het maken van staal wordt schoner.
3: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
4: Maar moet dat dan in Nederland?
5: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
0: En wat levert dat dan op?
3: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
0: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
6: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.
7: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
8: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
9: Goedendag, ik ben Richard Grootbot. Een 19-jarige man uit Delft is gisteravond omgekomen bij een aanrijding tussen drie auto's in Flevoland. Bij het ongeluk waren drie auto's betrokken op de marke Waarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Ook twee andere jonge mannen kwamen bij dat ernstige ongeluk om. Een 17-jarige man uit Oosterwijk en een 17-jarige jongeman uit Groesbeek. Vijf anderen raakten gewond. In maart waren de verkiezingen, maar na een hele zomer praten kunnen de partijen in Leidschendam-Voorburg toch weer terug naar de onderhandelingstafel. PRO heeft het voorlopige akkoord met andere partijen in de gemeente aan de kant geschoven. De mogelijke bouw van vakantiewoningen in het recreatiegebied Vlietland was voor PRO een onoverkomelijk punt. Andere partijen reageren teleurgesteld. Vier klimaatactivisten hebben een hele nacht vastgezeten na de blokkade op de A12 gisteren. In totaal werden 53 actievoerders door de politie aangehouden. Twee van de actievoerders wilden zich niet legitimeren. De andere twee wordt het opzettelijk versperren van het verkeer verweten. Volgens de politie had de ene zich verkleed als verkeersregelaar en een ander ging op de motorkap van een aankomende auto liggen en probeerde zo het verkeer te stoppen. Het Openbaar Ministerie moet nu besluiten of die aangehouden actievoerders ook daadwerkelijk worden vervolgd. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Den Haag FM maakt jouw zomer compleet. Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM. Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Goedendag, ik ben Richard Grootbot. Een 19-jarige man uit Delft is gisteravond omgekomen bij een aanrijding tussen drie auto's in Flevoland. Bij het ongeluk waren drie auto's betrokken op de Marke Waarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Ook twee andere jonge mannen kwamen bij dat ernstige ongeluk om. Een 17-jarige man uit Oosterwijk en een 17-jarige jongeman uit Groesbeek. Vijf anderen raakten gewond. In maart waren de verkiezingen, maar na een hele zomer praten kunnen de partijen in Leidschendam-Voorburg toch weer terug naar de onderhandelingstafel. PRO heeft het voorlopige akkoord met andere partijen in de gemeente aan de kant geschoven. De mogelijke bouw van vakantiewoningen in recreatiegebied Vlietland was voor PRO een onoverkomelijk punt. Andere partijen reageren teleurgesteld. Vier klimaatactivisten hebben een hele nacht vastgezeten na de blokkade op de A12 gisteren. In totaal werden 53 actievoerders door de politie aangehouden. Twee van de actievoerders wilden zich niet legitimeren. De andere twee wordt het opzettelijk versperren van het verkeer verweten. Volgens de politie had de ene zich verkleed als verkeersregelaar en een ander ging op de motorkap van een aankomende auto liggen en probeerde zo het verkeer te stoppen. Het Openbaar Ministerie moet nu besluiten of die aangehouden actievoerders ook daadwerkelijk worden vervolgd. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Het nieuws van 9 uur.
1: Goedendag, ik ben Richard Grootbot. Een 19-jarige man uit Delft is gisteravond omgekomen bij een aanrijding tussen drie auto's in Flevoland. Bij het ongeluk waren drie auto's betrokken op de marke Waarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Ook twee andere jonge mannen kwamen bij dat ernstige ongeluk om. Een 17-jarige man uit Oosterwijk en een 17-jarige jongeman uit Groesbeek. Vijf anderen raakten gewond. In maart waren de verkiezingen, maar na een hele zomer praten kunnen de partijen in Leidschendam-Voorburg toch weer terug naar de onderhandelingstafel. PRO heeft het voorlopige akkoord met andere partijen in de gemeente aan de kant geschoven. De mogelijke bouw van vakantiewoningen in recreatiegebied Vlietland was voor PRO een onoverkomelijk punt. Andere partijen reageren teleurgesteld. Vier klimaatactivisten hebben een hele nacht vastgezeten na de blokkade op de A12 gisteren. In totaal werden 53 actievoerders door de politie aangehouden. Twee van de actievoerders wilden zich niet legitimeren. De andere twee wordt het opzettelijk versperren van het verkeer verweten. Volgens de politie had de ene zich verkleed als verkeersregelaar en een ander ging op de motorkap van een aankomende auto liggen en probeerde zo het verkeer te stoppen. Het Openbaar Ministerie moet nu besluiten of die aangehouden actievoerders ook daadwerkelijk worden vervolgd. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Het

0: Vandaag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Goedendag, ik ben Richard Grootbot. Een 19-jarige man uit Delft is gisteravond omgekomen bij een aanrijding tussen drie auto's in Flevoland. Bij het ongeluk waren drie auto's betrokken op de marke Waarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Ook twee andere jonge mannen kwamen bij dat ernstige ongeluk om. Een 17-jarige man uit Oosterwijk en een 17-jarige jongeman uit Groesbeek. Vijf anderen raakten gewond. In maart waren de verkiezingen, maar na een hele zomer praten kunnen de partijen in Leidschendam-Voorburg toch weer terug naar de onderhandelingstafel. PRO heeft het voorlopige akkoord met andere partijen in de gemeente aan de kant geschoven. De mogelijke bouw van vakantiewoningen in het recreatiegebied Vlietland was voor PRO een onoverkomelijk punt. Andere partijen reageren teleurgesteld. Vier klimaatactivisten hebben een hele nacht vastgezeten na de blokkade op de A12 gisteren. In totaal werden 53 actievoerders door de politie aangehouden. Twee van de actievoerders wilden zich niet legitimeren. De andere twee wordt het opzettelijk versperren van het verkeer verweten. Volgens de politie had de ene zich verkleed als verkeersregelaar en een ander ging op de motorkap van een aankomende auto liggen en probeerde zo het verkeer te stoppen. Het Openbaar Ministerie moet nu besluiten of die aangehouden actievoerders ook daadwerkelijk worden vervolgd. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Ha ha.

Thank you.

Ha ha ha.

0: Nu het nieuws van 11 uur.
1: Goedendag, ik ben Richard Grootbot. Een 19-jarige man uit Delft is gisteravond omgekomen bij een aanrijding tussen drie auto's in Flevoland. Bij het ongeluk waren drie auto's betrokken op de marke Waarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Ook twee andere jonge mannen kwamen bij dat ernstige ongeluk om. Een 17-jarige man uit Oosterwijk en een 17-jarige jongeman uit Groesbeek. Vijf anderen raakten gewond. In maart waren de verkiezingen, maar na een hele zomer praten kunnen de partijen in Leidschendam-Voorburg toch weer terug naar de onderhandelingstafel. PRO heeft het voorlopige akkoord met andere partijen in de gemeente aan de kant geschoven. De mogelijke bouw van vakantiewoningen in het recreatiegebied Vlietland was voor PRO een onoverkomelijk punt. Andere partijen reageren teleurgesteld. Vier klimaatactivisten hebben een hele nacht vastgezeten na de blokkade op de A12 gisteren. In totaal werden 53 actievoerders door de politie aangehouden. Twee van de actievoerders wilden zich niet legitimeren. De andere twee wordt het opzettelijk versperren van het verkeer verweten. Volgens de politie had de ene zich verkleed als verkeersregelaar en een ander ging op de motorkap van een aankomende auto liggen en probeerde zo het verkeer te stoppen. Het Openbaar Ministerie moet nu besluiten of die aangehouden actievoerders ook daadwerkelijk worden vervolgd. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Den Haag FM 92.

0: Structural composition includes weights and measures, or variation in size, density, and placement. Placement composition has to do with just placing things in the painting, placing shapes in the painting and not connecting to the edge. There are essentially two ways of attending to placement composition: all over or equally spaced placement, or varied placement, or unequal or rhythmed placement of shapes. This painting has rhythmed or varied placement. This painting by Jackson Pollock has equal and all over placement. If we look at it another way, we can think of the perimeter of our...
1: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
4: Goedendag, ik ben Richard Grootbot. Een 19-jarige man uit Delft is gisteravond omgekomen bij een aanrijding tussen 3 auto's in Flevoland. Bij het ongeluk waren 3 auto's betrokken op de marke Waarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Ook 2 andere jonge mannen kwamen bij dat ernstige ongeluk om. Een 17-jarige man uit Oosterwijk en een 17-jarige jongeman uit Groesbeek. 5 anderen raakten gewond. In maart waren de verkiezingen, maar na een hele zomer praten kunnen de partijen in Leidschendam-Voorburg toch weer terug naar de onderhandelingstafel. PRO heeft het voorlopige akkoord met andere partijen in de gemeente aan de kant geschoven. De mogelijke bouw van vakantiewoningen in het recreatiegebied Vlietland was voor PRO een onoverkomelijk punt. Andere partijen reageren teleurgesteld. 4 klimaatactivisten hebben een hele nacht vastgezeten na de blokkade op de A12 gisteren. In totaal werden 53 actievoerders door de politie aangehouden. 2 van de actievoerders wilden zich niet legitimeren. De andere 2 wordt het opzettelijk versperren van het verkeer verweten. Volgens de politie had de ene zich verkleed als verkeersregelaar en een ander ging op de motorkap van een aankomende auto liggen en probeerde zo het verkeer te stoppen. Het Openbaar Ministerie moet nu besluiten of die aangehouden actievoerders ook daadwerkelijk worden vervolgd. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Het nieuws van 2 uur.
1: Goedendag, ik ben Richard Grootbot. Een 19-jarige man uit Delft is gisteravond omgekomen bij een aanrijding tussen 3 auto's in Flevoland. Bij het ongeluk waren 3 auto's betrokken op de marken Waarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Ook 2 andere jonge mannen kwamen bij dat ernstige ongeluk om. Een 17-jarige man uit Oosterwijk en een 17-jarige jongeman uit Groesbeek. 5 anderen raakten gewond. In maart waren de verkiezingen, maar na een hele zomer praten kunnen de partijen in Leidschendam-Voorburg toch weer terug naar de onderhandelingstafel. PRO heeft het voorlopige akkoord met andere partijen in de gemeente aan de kant geschoven. De mogelijke bouw van vakantiewoningen in het recreatiegebied Vlietland was voor PRO een onoverkomelijk punt. Andere partijen reageren teleurgesteld. 4 klimaatactivisten hebben een hele nacht vastgezeten na de blokkade op de A12 gisteren. In totaal werden 53 actievoerders door de politie aangehouden. 2 van de actievoerders wilden zich niet legitimeren. De andere 2 wordt het opzettelijk versperren van het verkeer verweten. Volgens de politie had de ene zich verkleed als verkeersregelaar en een ander ging op